0: politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. 12 hunebedden, 1 geluid.
1: Better days are coming.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao.

0: zou om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen...

0: cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden.

0: Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. 12 Hunnebedden, 1 geluid.
1: Het zonlicht maakt me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen nog aan. Ik draai me om en schrik me te pletten. Toen ik ja.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Hunebedden. 12 Hunebedden. 1 geluid.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridjenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop en zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië en het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: hunebedden.
1: 12 hunebedden.
0: 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
7: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Het is een Jeep Adventure, is het avontuur altijd dichtbij. Privately is nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
12: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.

0: meteen weer door met de Ora autoverzekering.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Koffie en Keuvel.
2: Met Dimitri's

0: van de weg.
1: Koffie en Keuvel.
2: Ah, prachtig, hè? Boudewijn de Groot, een meisje van 16. Dit is Radio Drenthe. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen. Het is 8 minuten over 9. Mijn naam is Dimitri. Wim hoor je later vandaag op Radio Drenthe. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten hier in Koffie en Keuvelen. Als de stroom aanblijft, dan komt dat helemaal goed. We geven kaarten weg voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Dat is op zondag 30 augustus. Het hele weekend wordt het dan met oude racewagens en oude motoren geraced over het circuit. En dan kan je bij zijn. En ook nog eens op een hele speciale manier. Je maakt namelijk ook kans op de hoofdprijs. Dat is een helikoptervlucht voor 2 personen boven het circuit. Nou, dat is wel leuk om te winnen. En hoe je dat kan winnen, dat vertel ik je later deze ochtend. En ook, ja, gaat de trekkertocht weer verder. Leuk, daarvoor hebben we zometeen contact met Robert om 9:45 ongeveer, dan start de trekkertocht. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop. Muziek van eigen bodem. We hebben een Drentse duizend klassieker die goed aansluit bij onze trekkertocht. Die hoor je zo meteen. En we openen ook de schatkist van Nederland met daarin wel een heel bijzondere plaat van Ellen ten Damme. En muziek onderweg van Vitesse en Bluff. En eerst hier Jan Henk de Groot.

Jankje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste labgrond. Er kwam wel eens aan, het was geen kamerot. Daar werd aanstaan, ik zie moet je in de toenen woon. Ik loop

0: Drenthe.
1: Ieder jaar hoor je van 24 december tot en met Oudjaarsdag de Drentse Duizend hier op Radio Drenthe. En jij bepaalt wat er in de Drentse Duizend staat. Ieder jaar kan je weer stemmen op je favoriete muziek. Zo wordt het de lijst Feur en Deur Drenthe. Deze weken zijn we druk met onze trekkertocht hier op Radio Drenthe. En daarom eens kijken in de Drentse Duizend naar platen die daar mooi bij aansluiten. En ik heb er eentje gevonden. Soms zit geluk niet in luxe of in verre reizen, maar in iemand die houdt van het buitenleven, houdt van gezelligheid en houdt van eenvoud. Samen genieten van het platteland, samen genieten van een feestje op zijn tijd en ook samen genieten van vooral elkaar. Liefde voelt het mooist als je allebei jezelf kan zijn. Nou, dat gevoel wordt echt uitstekend beschreven door Jannes. Zijn hit Ik wil een boerenmeid vond je vorig jaar in de Drentse Duizend op nummer
0: 670.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
6: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
7: Goedemorgen, het is 3:30. Tijd voor de headlines van het nieuws. Het nieuws uit Drenthe, dit zijn ze. De Norgerbrug en de N373 zijn nog langer afgesloten voor verkeer. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en die dieren zijn bij de wet beschermd. De werkzaamheden rond de Noordervaart liepen al eerder vertraging op. En de gemeente Westerveld gaat in beroep tegen de uitspraak rondom bestrijdingsmiddelen in de sierteelt. De gemeente moet van de rechter meer onderzoek doen, maar daar is Westerveld het niet mee eens. De Raad van State die buigt zich nu over de zaak. En Drenthe is de provincie met de minste vrouwelijke wethouders. Minder dan 17% van alle wethouders in de provincie is een vrouw. Dit en veel meer ook op rtvdrenthe.nl. En dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
8: Er is veel bewolking deze morgen en daaruit kan zelfs een beetje regen vallen. Later krijgt de zon wat ruimte, maar het blijft een gemengd weerbeeld deze morgen. Tegen de middag is het een graad of 3 tot 24 bij een zwak tot matige noordoostenwind. Maar vanaf de voormiddag kan zich wel weer een losse plaatselijke bui ontwikkelen.
7: Dan meteen hier op Radio Drenthe. Meer nederpop tot aan 10 uur alleen maar muziek van Nederlandse bodem. Met onderweg hier Bluff en ook Lief komt eraan.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: De Schatkist van Nederland.
1: Deze week staat de Schatkist van Nederland hier op Radio Drenthe helemaal in het teken van Frankrijk. Ellen ten Damme laat met Tour de France horen dat ze moeiteloos muziek, theater en verbeelding weet te combineren. Het nummer ademt de sfeer van een zomerse wielerronde vol vaartromantiek en Franse charme. Neemt je echt vanzelf mee naar slingerende bergwegen, juichende supporters en de magie van de Tour. Ja, uit de Schatkist van Nederland, Ellen ten Damme. Hier is ze met Tour de France.
0: De Schatkist van Nederland.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: Spannend moment. Gisteren op dit tijdstip maakten we contact met Robert. En viel al het stroom uit. Dus we gaan kijken of we het nu wel voor elkaar krijgen. De Trekkertocht. 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. En deze week is verslaggever Robert Oosting op pad. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ah, fijn om jou te horen.
3: Ja, insgelijks. Gisteren ging dat helemaal verkeerd.
2: Ja, dat ging helemaal. Ja, toen hoorde ik weer heel even.
3: En nu hoor ik weer jou niet. Hallo? Ja, nou wel. Nou hoor ik je wel.
2: Geen grapjes, Robert. De Trekkertocht.
3: Nee, dat was geen grapje. Ik wil die echt even niet meer.
2: Echt niet? Oh, oké. Okay. Nee. Nou, ik zou zeggen, alsjeblieft, de microfoon is van
3: of
2: jou.
3: Cameraman Mark, die maakt ons even
2: helemaal gek.
3: Dat kan natuurlijk,
2: dat
3: die ons
2: vandaag
3: even angst weer doet uitbreken. Maar. Ja, nou, ik begon maar gewoon te ratelen. Wij zijn hier bij de kudde van ja, Ann Loist, maar we zijn in Ann. En daar heeft de trekker overnacht. Daar moet zo even over hebben, want er is nog wel weer met de olie aan de hand. En als Gerrit Heek neigen en zit te lusten, dan wil ik hem alvast geruststellen. Dan eigenlijk is er niks met de olie aan de hand, maar dat komen we zo op. Ben

0: Petra die zit hier bij mij, en of ik zit eigenlijk bij hun, zo is het. Want we moeten de boel niet omdraaien. En gisteren hebben we elkaar treffen midden in het natuurgebied waar jullie de koeien hebben staan. En vandaag ben we op de ranch, hè?
1: Klopt, klopt.
0: Gisteren prachtige vergelijking gemaakt tussen de Yellowstone, de prachtige serie uit Amerika. Met de Rangers en de Cowboys. En eigenlijk doen jullie dat werk ook maar dan hier in Drenthe.
1: Helemaal juist, helemaal juist.
0: Ja,
1: ja, zo gaat dat alle dagen weer.
0: Ja. Ja. Wat begint de dag straks met koffie? Maar...
1: Ik heb van maaiwerk in de polder, dat ga ik straks even doen.
0: Yeah.
1: En de rest is vrij maaien.
0: De koeien niet maaien, niet?
1: Ja, ook wel wat, maar wat er dan staan blijft, dan moet toch in weg.
0: Dat doe je met een bosmaaier of zo, of met een machine?
1: Met machine ervoor, ja. Yeah. Een vingerbalk, bosmaaier, yeah. Dat soort werk, ja.
0: En Petra, wat is je taak vandaag?
2: Ik ga in de administratie.
0: Oh.
2: Heerlijk daarbinnen. Ja, het is niet anders. Hoort er ook bij.
0: Achter mij is ook een winkel, geloof ik.
2: Ja, we hebben hier een winkel waarin we het vlees van de Schots Hooglanders verkopen. En wat andere leuke en lekkere dingetjes.
0: Ja.
2: En die is morgen weer open.
0: Okay, dus, die bestier jij dan ook?
2: Ja, dat ben ik ook inderdaad. Degene van die alles mag regelen.
0: Juist. Nou, hartstikke fijn in ieder geval dat de trekker hier op tafel kon staan. Heeft zich goed gedragen?
1: Ja, allemaal. We hebben er niks van gehoord. Hartstikke mooi rustig was.
0: Gelukkig, daar ben ik blij van.
1: Ja, zelf ook in de buurt, ja, dus daar ben je er zelf bij.
0: Dat is helemaal waar. Maar we zullen dus even naar de trekker toe lopen. En Henk zit ook bij ons. Henk is de chauffeur van vandaag. Een van de vrienden van RTV Drenthe. Of nou, eigenlijk is het net een klein beetje anders. Hè? Want de vrouw is geloof ik een vriendin van RTV Drenthe. Die heeft gezegd, nou Henk, doe maar eens even.
3: Ja, doe maar.
0: Ja, je hebt er helemaal geen aardigheid aan, man.
3: Nee.
0: En dan moet je al dag met ons op stap.
3: Ja, maar als je aan poosje trouwt bent, dan ken je je plek wel.
0: Ja, dat geloof ik direct. Nou, dan hoop ik dat je vrouw je eeuwig dankbaar... Wij bent je in ieder geval wel eeuwig dankbaar. Maar Henk, jij bent boer West.
3: Ja.
0: En ook verstand van trekkers.
3: Nou, een beetje.
0: Zullen we eens even naar jullie kijken? Want ik heb er... Aldert heeft namelijk, want dat is het verhaal, zegt dat er wel een sloggie lust. Liedertje per dag. Ik denk, nou, dat weet ik niet. Ik heb zelf een olle Harley Davidson, dus een liedertje per dag kwam mij niet helemaal onbekend voor. Maar menig boer die ik spreuk heb, zegt, nou, dat is wel heel veel. En ik elke dag aan het peilen. Op die manier. En er ging maar niks hoe. Dus ik denk, nou, voordat wij straks de trekker van Gerrit Heek uit Sleen kapot hebt, moeten we maar eens even een expert bij hebben. En in dit geval is dat in de vorm van Henk. Moet je nog even een doogie pakken, Henk? Want we hebben in het kassie hier een doogie liggen. Of veeg je hem zo aan de broek af?
4: Ja, dat is...
0: Ja, echt?
4: Nee, joh.
0: Oh, ik schrok al. Dit is een mooie blauwe... Even kijken, hoor. Dit... Liep toch niet verkeerd als op het eerste oog zo?
3: Hij is bijna op maximum. Dus ja, er is niks aan de hand. Zie je dat? Kun je het zien op...
0: Ja, en dat is minimum. Die twee ballen die ze daar moet streepje tussen zitten.
3: Ja.
0: Zou de pijlstok er nou indrukt dan? En dan de roede haalt.
3: En dan even weer op nee.
0: Ja. Zullen we even kijken of dit allemaal goed gaat? Ja, dit is toch super?
3: Hartstikke mooi, hoor.
0: Ja. Niks aan de hand. Nou, en het is simpelweg zo dat ik er nog geen liter bij in dan heb. En ik geloof Bert en Petra ook niet. Ofwel, nee, jullie hebben er stiekem... Nee, die schudt ook van nee. Niet stiekem bijvoorbeeld. Dus ik denk dat Aal dat iets met die trekker dan heeft. Ik weet niet wat. Dat het er al een liter bij in doen is. Het is in ieder geval helemaal goed. En de temperatuur zal niet liggen. En de trekker zal niet liggen. We kunnen nog even heel snel de radiator kijken of de koelvloeistof in zit. En ja, dat is ook allemaal... Dig another. Nou, dan is trekker die er klaar voor, Dimitris. En wij ook. We komen straks nog, geloof ik, een buigje tegen op weg naar Eekst. Maar dan mag de pret niet druk. We hebben een regenpak bij ons, dus het komt helemaal goed. Vanuit Eekst giet de reis overrolde naar Am, naar uiteindelijk Grollo. En daar zullen wij vandaag stoppen. Dus zoek ons op onderweg. Als je denkt, we hebben een mooi verhaal of anders wat, dan, dan meld je. En nog één klein ding. Dat wil ik toch nog even zeggen. Wij hebben voor mensen die meute hebt om de schoenen aan te trekken. Ergens op de kar geloof ik nog schoenlepels liggen die wij gisteren kregen hebben van Roelof uit Tienarel. Ja, hier ligt ze. En als er dus mensen zijn die verlet hebben voor zo'n hele lange schoenlepel, lang genoeg voor mij en ik ben bijna 2 meter, dan geven wij die gratis weg. Dus meld je bij de trekker. En ook kleinere modellen trouwens. Dus ja, daar kunnen we ook nog even een mooi handeltje van maken. Ik mocht geen geld voor vragen voor Roelof, dus dat is dan even wat het is. Maar wij gaan in ieder geval die trekker aan trappen en die kant op. Oh!
2: Ik heb begrepen dat jullie droge worsten missen de hele toertocht.
0: Ja!
2: Je hebt enorm erom gezeurd.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja, ik kan er niet achter blijven. Oh. Voor onderweg, jongens.
0: Petra, wat super. Hartstikke mooi. En dit dit bent echte droge wassen van jullie eigen...
2: Van onze eigen koeien natuurlijk. En lekker gekruid, kruidnagel erin, daar houden wij van.
0: Nou, we moesten nog even dreumoeren.

0: Dat is nog helemaal naar Wiemel, hè?
1: Je kunt ze gewoon open doen en eten.
0: Nou, mochten wij geen lunch hebben onderdag, we gaan vandaag zeker even een stukje proberen. En het is niet om Aalder de Oogmuur te steken, maar dit ben al de weet ik hoeveelste, hè, Aalder de Oosterhuis. En je hebt er nog geen één hart, en ik wel, dus ik weet niet wat jij verkeerd doet en ik niet. Maar hartstikke bedankt in ieder geval.
1: Ja, goed.
0: En dat is wat wezen met Magdo op Eek staan komt. Tot straks.
2: De Trekkertocht. Radio Drenthe.

0: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag.
8: Radio A.N. Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 10 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en keuvel.

0: vlucht tijdens de Classic GP.
1: Dat hoor je goed. Je maakt kans op een helikoptervlucht tijdens de Classic GP. Ja, je maakt sowieso kans op twee kaarten voor de Classic GP op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Wat gaat daar nou gebeuren? Nou, het hele weekend wordt er met oude racewagens en motoren geraced op het circuit. Ik zit even te kijken, maar dat ziet er echt spectaculair uit. Dat zijn echt ook oude Formule 1-wagens.
2: Ja, alles op
1: en
2: aan.
1: En dat is nog zonder halo.
2: Ja.
1: Dat is bijzonder om te zien, hè?
2: Ja.
1: Dat ben je helemaal niet gewend.
2: Ik weet eigenlijk niet, misschien is dat tegenwoordig wel verplicht, hoor. Dat je beveiliging nog inbouwt, ook in oude auto's. Dat zou best kunnen, maar het zijn in ieder geval klassieke raceauto's. En ook klassieke racemotoren. En dat ga je allemaal zien die zondag, ja.
1: Ja. En dan maak je ook nog een keer kans op de hoofdprijs. Dat is namelijk dat je gewoon in een helikopter stapt.
2: Ja.
1: En dat je gewoon boven het circuit gaat kijken vanuit de helikopter.
2: Precies. Onder alle winnaars verloten we vrijdag 1 helikoptervlucht voor 2 personen. Dus dat zou hartstikke leuk zijn als je die er nog bij wint.
1: En stel je voor, je woont in Bijlen en je denkt, ik wil mijn huis nog even van de bovenkant zien. Is daar ruimte voor, David? Weet jij dat?
2: Oh, dat zou ik niet durven zeggen.
1: Nee?
2: Volgens mij is die helikoptervlucht blijft die in principe in de buurt van het circuit.
1: Oké.
2: Maar als die hoog genoeg is, dan kun je Bijlen wel zien liggen.
1: Ja, dat is waar. Ja, je kan de hele provincie zien liggen, inderdaad. Ja. Ja, het is nogal wat. Je moet het wel durven om in een helikopter te stappen. Maar even een klein zetje. Ja, de ervaring van je leven lijkt.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Boven het circuit. Wat zijn we aan het doen hier bij Radio Drenthe? Nou, we hebben een polygoonstem. Dat is zo'n ouderwetse stem die je vroeger op het nieuws hoorde, weet je wel. Ik kan het niet nadoen, maar je gaat het zo meteen horen. En dan denk je, ah, zo'n stem. En die gaat een paar details vertellen over een artiest. En aan de hand daarvan is het aan jou de vraag. Ja, over wie heeft deze stem het? Zullen we eens gaan luisteren naar de opgave?
2: We gaan het horen.
3: Bestaat er een grotere legende binnen de rock'n'roll dan deze man? Hij groeit uit tot een wereldwijd fenomeen en wordt voor miljoenen bewonderaars de verpersoonlijking van een nieuw muzikaal tijdperk. Bijna een halve eeuw na zijn overlijden trekken nog altijd talloze fans naar Graceland, waar zij hun eer bewijzen aan hun grote idool.
1: Oh. Nou, die is wel te doen, toch?
2: Jawel.
1: Op de donderdagochtend. Ja, jouw kans op 2 kaarten voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen. En ja, zoals David al zei, je maakt als je wint meteen kans op de hoofdprijs. Dat is namelijk om met een helikopter boven het circuit te vliegen. En dan maak je het echt mee op een spectaculaire manier. Goed, ja, over wie ging dit? Heb je enig idee, dan mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. 0592-33-1188. En volgens mij is hij wel te doen deze ochtend. 0592-33-1188. Ah, Graceland. Kan natuurlijk maar één zijn, hè? Laat maar weten. 0592-33-1188. Voor jouw kans op 2 kaarten voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Dit is Bruno Mars op Radio Drenthe.

0: lucht tijdens de Classic GP.
1: Aan de telefoon heb ik Joop. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hoeveel bakken koffie heb jij al gehad vanmorgen?
2: Ik heb nog geen koffie gehad, alleen aan de thee.
1: Maar je weet toch dat je luistert naar Koffie en Keuvelen?
2: Ja, ja, maar ik kan ook keuvelen zonder koffie.
1: Ja, maar dan had het toch maar thee en keuvelen gegeten.
2: Ja, ja, nee, maar ik, 's morgens begin ik altijd met thee. En dan gaan we later op de dag wat over naar de koffie.
1: Oh, dus met andere woorden zeg jij van, we moeten dat programma aanpassen. We moeten dat omdraaien.
2: Je hoeft het voor mij niet aan te passen, maar ik pas mezelf aan.
1: Ja, nee, ja, goed. Je bent er helemaal vrij in, Joop, hoor. Hey.
2: Mooi, man.
1: Ja, ja, ja. Waar bel je vandaan, Joop?
2: Ik kom uit Koekangen.
1: Kijk eens. Kijk eens. En is het daar ook bewolkt?
2: Het is, ja, het is bewolkt, maar het is wel aangenaam zo buiten.
1: Ja. Ja, het is wel lekker warm, hè? Dat is dan wel weer fijn.
2: Ja, ja, prima weer zo. Ja, hoor.
1: Ja, ja, lekker zeg. Heb je nog wat op de planning staan vandaag?
2: Nee, nee, rust en kalmte. Nee, oh. Ik denk vanmiddag even op de fiets of met de motor. Even kijken.
1: Zo, het is maar net of je nog energie hebt voor de fiets en anders voor de motor.
2: Ja, anders voor de motor, ja. Oh,
1: lekker zeg. Wat voor motor heb je?
2: Nou, er staan er wat meer.
1: Oh, ja, ja. Een hele collectie.
2: Er staan er wel een paar, ja. Ja, nee, een BMW, een Indian, Moto Guzzi en nog een paar Honda's.
1: Zo! Ja. Oh, dat is een groot liefhebber hier aan de telefoon.
2: Dat klopt. Ja, ik ben wel aardig van de motorfiets.
1: Ja.
2: Maar en ook aardig van de TT.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar dan sta je dus elke keer als je nu besluit om te gaan rijden, dan heb je het volgende probleem. Met welke ga ik vandaag?
2: Nee, dat is nooit het probleem. Gewoon altijd hopen dat er eentje doet. En dan,
1: Je hebt dan voor de donderdag heb je een speciale klaarstaan. En voor de vrijdag weer een andere. Dat...
2: Nee, valt mee hoor. Nee.
1: Oh, okay. Nee, dat is helemaal duidelijk. Zeg Joop, je bent een groot liefhebber dus van motoren. En de Classic Grand Prix komt eraan op het TT-circuit in Assen. We hebben hier twee kaarten klaar liggen. En de hoofdprijs natuurlijk, dat is een helikoptervlucht. Maar eerst maar eens even kijken of jij het antwoord goed hebt op de vraag, hè?
2: Ja, nou, dat lijkt me duidelijk. Dat is Elvis.
1: Dat is Elvis, zeg jij. Nou, we gaan nog even luisteren naar de opgave. En dan kijken we eventjes of we Elvis daaraan kunnen linken, oké?
2: Ja, prima.
3: Bestaat er een grotere legende binnen de rock'n'roll dan deze man? Hij groeit uit tot een wereldwijd fenomeen en wordt voor miljoenen bewonderaars de verpersoonlijking van een nieuw muzikaal tijdperk. Bijna een halve eeuw na zijn overlijden trekken nog altijd talloze fans naar Graceland, waar zij hun eer bewijzen aan hun grote idool.
1: David zit hier. Wat zeg jij ervan?
4: Ja, ik weet het antwoord wel, maar ik heb de opgave ook bedacht. Dus...
1: dus,
4: dat is zo spannend. Ja.
1: Dus...
4: Ja, volgens mij is het goed.
1: Het is goed, ja! Joop, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, mooi. Dankjewel.
1: Jij krijgt twee kaarten voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Dan kan je al die oude raceauto's en oude racemotoren zien racen over het circuit. En we gaan je gegevens noteren en dan ga je in de hoge hoed. En wie weet wat je later deze week nog wel terugbelt. Dat kan morgen al zijn toch, David?
4: Vrijdag. Is het morgen vrijdag? Ja, morgen is vrijdag. Ja. Morgenmiddag om 4:15 ongeveer. Dan trekt Jeffrey een naam uit de hoge hoed van alle winnaars. En diegene mag met een helikopter boven het circuit.
1: Oh, dat zou ook wel mooi zijn, Joop, hè?
2: Nou, ja, dat zou bijzonder zijn.
1: Ja, ik ga voor je duimen, Joop. En Elvis Presley, die wordt even gedraaid op Radio Drenthe.
2: Mooi zo.
1: Succes vandaag met alles.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
1: Doei. Hoi.

0: KTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter.

0: De petfles, nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Goedemorgen, 11:01. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
2: Goedemorgen. De Noorderbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op zijn vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden, en volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen al eerder vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Noordervaart meer tijd kostte dan verwacht. Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld minder dan 17% van alle wethouders in onze provincie is een vrouw. De gemeente Coevorde is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. En VV Havelte kan het nieuwe clubgebouw voorlopig nog niet gebruiken. Gisteren werd het gebouw opgeleverd, maar de omgevingsvergunning is door de rechter afgekeurd. Omwonenden vrezen geluidsoverlast en stapten naar de rechter en met succes. Volgens de gemeente Westerveld kan het nieuwe clubgebouw gewoon blijven staan, maar moeten ze voor de juiste vergunning opnieuw naar de tekentafel. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
3: Er is veel bewolking deze morgen en daaruit kan zelfs een beetje regen vallen. Later krijgt de zon wat ruimte, maar het blijft een gemengd weerbeeld aan deze morgen. Tegen de middag is het een graad of 3 tot 24 bij een zwak tot matige noordoostenwind. Maar vanaf de voormiddag kan zich wel weer een losse plaatselijke bui ontwikkelen.
1: Muziek onderweg op Radio Drenthe van Shaboozy en Womack & Womack komt er ook aan.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: 3 weken lang rijden we met een trekker. Nou, niet zomaar een trekker, een mooie rode trekker. Digger International. Rijden we door onze provincie. En deze week is verslaggever Robert op pad. Hij legt ongeveer 30 kilometer per dag af. En zo zie je ook wat van de prachtige provincie. Je kan alles bekijken, ook op TV Drenthe. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar ben jij inmiddels?
3: Nou, wij zijn van An op Eekst aangegaan. En compleet spontaan, dit is niks geproduceerd. Het bleek dat die boerderijenfietstocht aan de gang was. En dat is nog helemaal leuk, nee. Want Eekst is een van de derbies in Drenthe met misschien wel de grootste trekkerdichtheid van heel West-Europa. Dat laatste moet je niet opzoeken, want dat heb ik er zelf bij verzonnen net. Maar laten we voor deze bijdrage er even vanuit gaan dat het zo is. Nou, je kunt al zien dat dit niet hoe ze trekker is. We zijn geen karregejaagd, die van Oost die daar. Maar het is exact dezelfde. En ja, ik weet niet of je wat verstaan hebt van techniek, maar zo worden dus kleine trekkerdies gemaakt. Wij laten ze maar mooi hebben geworden straks. En misschien ligt er straks wel een, ja, ik weet niet, lekker trekker ei. En nou, dat slaat allemaal nergens op, maar goed. Ja, precies, we zullen zien wat er straks van komt. Wat, is dit van jou, Wim, of niet?
4: Nee, die bent niet van mij. Nee. Ik maak hier op de boerderij altijd een mooi wezen. En ja, de eigenaar van de boerderij hier, mijn kameraad, die is wel erg met Volvo's begaan. Ja. Dus die staat gewoon bij alle Volvo's.
3: Ja, maar toch ook wel, ja, want ik zie daar in het dorp een half vol van alle Renault. Dit liep wel een Duits, of wat is
4: het? Er is nog alle Duits, ja. We hebben een Renault. We hebben er helemaal voor aan nog een Gultner staan. Een al Duits ras, ja, merk. En ja, maar de liefde hier is eigenlijk wel Volvo's.
3: En toch zie ik 2 in McCormick International 423. Want achterhoes

0: aardig idee. Ja. Je kunt hem bijna niet zien staan achter die grote Miedema-wagen. Stiet er nog één? Ja. Maar dit werd ook wel vrij populaire trekkers, hè?
1: Zeker, en die kon ik voor heel veel tegen. En, ja, dit zijn mooie trekkers. En ze worden door de hobbyboer nog gebruikt. Hè? Een van deze trekkers is van een schapenboer.
0: Ja.
1: Dus ze zijn ook nog in gebruik. Ook nog. En daar is helemaal nog mooi natuurlijk.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. In de 4-3, ik wist dat helemaal niet, maar dat is blijkbaar ook nog een populair type onder de internationals, als ik dat zo bekijk. Hé, maar die trekker dichtheid, hè? Want jij staat hier vandaag op het boerenbedrijf hier bij de familie Brinks, geloof ik, een verhaal te vertellen over het boerenleven. De eerappelschuur is geloof ik jouw decor vandaag.
1: Ja, dat is zeker mijn decor. En ik mag natuurlijk over mijn eigen stukje werk ook doen in de suikerbieten. En dat is altijd mooi natuurlijk dat je wat over de landbouw kunt vertellen. En mensen dan wat kunt laten zien ook nog.
0: Ja, precies, want het is allemaal fietsers hier en toeristen en net gelijk waar allemaal. Vaders met kinderen die de trekkers hebben komen kijken. Maar nog even, man, ik heb hier een deus in de hand gekregen van een van de medewerkers hier. Trekker kaartspel stiet erop.
1: Ja, ja, dat is een initiatief wat hier in Durp nog mis.
0: Ja.
1: En dat was wel een heel groot en een geweldig initiatief. Want in normaal kwartet, ik zal niet eens weten hoeveel erin zit aan kaarten. Maar wij hebben hier met bijna 100 verschillende tractoren en alle shovels staat er nog bij, geloof ik. Ja. Van alles en nog wat staat erin. Maar in ieder geval 96. Allemaal unieke machines. Ja. En dat is toch wel heel speciaal. En dat is eigenlijk de alle trekkervereniging die ook van hier uit Durp altijd is. Die heeft ook altijd Joris een grote toertocht.
0: Ja.
1: Daar kunnen we nou aan. Dat is hartstikke mooi. En door heeft ze een kaartspel van gemaakt. Ja, je moet er even een poosie met bezig zijn om te snappen. Maar om te kijken. En is ook hartstikke mooi.
0: Nou, we kunnen even, we hebben er nog een deusje. Maar hey, metloop, we hebben daar geloof ik tenminste het leutje net al zien. Een groot bord hangen. En daar hangt alle de kaarten ook op aan de wand van de eerappelschuur. We zullen er even, bliksem, even heen lopen. Kijk, melkbus achter op Corrigie. Nou, dat weet deze week ook nog hard. Even kijk, nou. Ja, kijk, dan boven we er bijna. Het is even een stukje lopen. Maar hier hangt alle kaarten mooi uitstald, zeg maar. Heb jij zelf ook nog een trekker, Wim, of niet?
1: Nee, er ben hier genoeg, dus ik kan er altijd één pakken. Ik ga je met hem wel.
0: Markt dat hier zo, de sleutel zit erin. Je
1: ja,
0: zo,
1: nou, niet altijd, maar ik weet hoe ik het eigenlijk moet krijgen, dus dat is geen probleem. Maar dat niet, nee.
0: Het is wel echt heel bijzonder, als ik dit zo zie.
1: Ja, dit is hartstikke mooi.
0: Ja.
1: En alle heel veel markten ben toch ook vertegenwoordigd. En dat is toch wel uniek, dat er in zo'n kleine omgeving zoveel van dat soort trekkers.
0: Heb jij zelf ook een favoriete trekker bij dit kaartspel?
1: Ik heb een favoriet, ja. Ja.
0: Welke is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk wel deze. Dat is een oude Volvo, een 650.
0: Yeah.
1: In dit geval in een cabrio-uitvoering, zoals dat mooi zijn. De cabine is eraf.
0: Yeah.
1: Maar daar zit zo'n mooi geluid in als dat ding laf.
0: Is dat zo?
1: Ja, daar zit echt gewoon heel mooi geluid in.
0: Wat maakt dat geluid bijvoorbeeld aan, zoals van die International?
1: De oerlaar die erop zit, die moet er ook echt op hebben. En dan, dat maakt ook echt dat geluid.
0: Hij is afvoerd.
1: Hij is niet afvoerd, maar het is gewoon, ik vind het gewoon geweldig. En bij de zomerdag zit hij erop en dat is mooi weer. Hè? En
0: ja.
1: Dat is een cabrio toch het allermooiste.
0: Ja, vertel mij wat. Je moet je wel insmeren, want ik begon al te vervelden. De blote aardappel.
1: Ja, maar dat wat erin bij. Maar het is gewoon, het is iets. En eerder hebben we hier het bedrijf ook zo'n trekker gehad. En hij is dan weer terug. Ik vind dat wel hartstikke mooi.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik loop nog even gewoon naar deze meneer toe, want die was hier met twee kinderen, die is geloof ik. Ik geloof dat jij ook echt een trekkerliefhebber bent, hè? Of niet?
2: Ik, hè?
0: Ja,
2: ja zeker. Nee, niet.
0: Jij vertelt ons eigenlijk net dat ik de grootste trekkerdichtheid had. Dus,
2: dat sowieso.
0: Ja. Ja. Heb je ook een favoriet?
2: Een favoriet? Een McCormick.
0: Toch wel?
2: Zeker.
0: Kijk, met jou kan ik praten. Wil je ook nog wat zeggen? Ja, dat is een grote, hele grote. Ja, is dat zo?
2: Ja.
0: Traptrekker liefhebber.
2: Traptrekkers, ja, dat mooiste.
0: Ik zal nog even. Heb jij ook een favoriete trekker? Nee, dat snap ik. Dat is doodeng als er een man met een microfoon op je afkomt. Dat geeft ook helemaal niks. Maar goed, wij gaan nog even lekker deze trekkers bewonden hier op de Arf. En dan hoor je ons straks wel weer. Want we hebben nog een heel leuk neetje. Dat heeft iets te maken met de bartjes die wij al de hele week uitdeelt. Dus tot zo, Dimitris.
3: Radio Drenthe.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982... die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met
8: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen.

0: En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Goedemorgen, het is 11:05. Dit is een bijzonder moment hier op Radio Drenthe. Koffie en keuvelen, mijn naam is Dimitris. Want Wim die hoor je zo meteen op Radio Drenthe. Maar Wim is er al.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Welkom in je eigen programma.
0: Welkom in je eigen programma.
1: Ik zei net tegen David, ook een andere collega, ik heb deze week een identiteitscrisis. Want ik ben net 2 dagen René geweest en vandaag ben ik Anouk.
0: Ja.
1: En morgen is er nog hoop, want dan mag ik mezelf weer zijn.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dan ben je gewoon weer...
1: Dan ben ik gewoon weer Wim.
0: Gewoon weer Wim.

0: Ja. Het is even een beetje schuiven deze week, maar dat geeft ook niks. Een keer weer anders.
1: Hè? Zo is dat. Het is
0: verandering
1: een hectische week.
0: Van spijs doet eten.
1: Zo is dat.
0: Zeggen ze. Ja.
1: Het is een hectische week, want het programma heet Koffie en Keuvelen. Alleen gisteren hebben wij hier een stroomstoring gehad bij Radio Drenthe.
2: Nee!
1: Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle koffiezetautomaten zijn geploft, hè?
0: Ja, dat is wel een dingetje. Maar er is een cateraar heeft hier een hele grote bak vol met koffie neergezet. Dus er staan nog een paar liter. Dus dat komt allemaal goed, denk ik.
1: Lekker.
0: Ja.
1: Lekker. En David heeft een geheim plekje ontdekt in het pand.
2: Oh. Ja, er is ergens nog één apparaatje voor oorlogs, maar die doet het. Er komt goede koffie uit, dus maar niet doorvertellen hoor, want dan kunnen we daar mooi koffie.
1: Ja, maar jij had het over een noodtrap, die had ik nog nooit gezien. Die moet je omhoog en dan helemaal naar achteren en dan
2: staat er. Ja, je moet er wel wat voor doen inderdaad. Het komt je niet aanwaaien, maar dan heb je goede koffie.
0: Oh. In de krochten van dit pand vind je soms de meest leuke dingen. Ja, mooi.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ik heb nog een goede tip trouwens.
0: Oh.
1: Ja, ik heb nog een goede tip. Want als je een auto koopt, dan schrijft hij altijd af, hè?
0: Ja.
1: Maar er is nu een auto in Nederland in 2019 geïntroduceerd. Ik weet niet of jullie die kennen. De Suzuki Jimny.
0: Zeg maar niet.
1: Nee. Die moet je maar eens opzoeken. Dat is een hele hoekige auto. Dat is een soort 4x4, heel hoekig.
2: Ja.
1: Suzuki Jimny. Die is in 2019 geïntroduceerd met een vanafprijs van €26.700. En daar staat nu ook, dankzij zijn stoere, hoekerige retro-uitstraling, is die heel aantrekkelijk vandaag de dag. Dus echt jaren later, in 2026. En die dingen die worden nu tweedehands met echt kilometers op de teller aangeboden.
0: Hmm.
1: Tussen de 40.000 en de €50.000.
0: Oké.
2: Okay. Oh.
1: Dus dat is eigenlijk de auto die je had moeten hebben.
0: Is dat een beetje dezelfde als de Fiat Multipla, die zo lelijk is dat iedereen wil hebben?
1: Nou, zoiets. Daar heeft hij wel iets van weg. Hij is iets mooier.
0: Ja.
1: Hij heeft er wel iets van weg, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja, wonderlijk ding.
2: Maar lijkt wel een beetje op onze oude op Chakbak.
0: Ja, klopt. Dat was ook zoiets.
2: Ja.
0: Ja. Nee, dan maar de Multipla, denk ik.
1: Ja. Ja. Ik denk, het is toch een handige tip voor als je denkt van... ja, shit, als ik een auto aanschaf, ik rijd ermee de garage uit... dan is hij al de helft minder waard.
0: Ja, zo gaat het wel.
1: Koop dus zo één, dan wordt hij steeds meer waard.
0: Oké. Okay.
1: Goed, ik wou het toch eventjes doorgeven.
0: Mooi.
1: Zeg, Wim, ik zie dat je iemand hebt meegenomen hier in de studio. Rutger van Barneveld, wat wil je?
3: Rutger. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Oh, nou, dan gaan we dat gelijk maar even doen. Wat een zomerrit, hé.
0: Tafels en stoel aan de kant. Kom op.
1: Jongens, daar gaan we. Haal een teug adem en zing lekker mee.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: Ja, leuk, leuk, leuk. 3 weken lang rijden we met onze trekker door onze mooie provincie. En deze week is verslaggever Robert Oosting op pad. Hij legt 30 kilometer per dag ongeveer af. En de grote vraag is, ja, loopt hij een beetje op schema? En waar is hij beland? Robert, goedemorgen.
3: Nou, ik heb schema maandag al losladen. Dat is geen doen. Hè. Je maakt planning en dan rejaarings in. En dan kon je onderweg weer tekenen. Dus waar we net waren bij de trekkers en de boerenfietsdag was. Waar ik niet van op hoogte. Maar goed, ja, dan moet je toch even stoppen. Om die mooie trekkers te bekijken en een praatje te maken. Maar wij waren eigenlijk onderweg naar Elke Berkepies. En die woont ook in Eekst. En ja, dat is niet helemaal zomaar toevallig dat wij hier naartoe onderweg waren. Want Elke die doet iets wat, nou, ik denk iedere Drent van het hart giet. En dat heeft te maken met ons iconische mascotte, en dat is Bartje. Nou, daar ben je helemaal gek van, hè?
4: Ja, ik ben lyrisch van Bartje.
3: Hoe is dat zo kom?
4: Nou, het is begonnen met, ik ben ook paps. En de bruidspaarden die in de gemeente aan hun trouwden, die krijgen altijd een Bartje van de gemeente.
3: Yeah.
4: En die mevrouw die dat deed, die stopte ermee, Kala Vidder. En toen zeiden ze dus van, goh, we zoeken iemand die Bartjes wil pimpen. Nou ja, een lang verhaal kort te maken. Ik heb het
3: uiteindelijk helemaal uit de hand lopen.
4: Ja, dat is helemaal uit de hand gelopen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, want jij zegt Pim, je krijgt dan een Bartje binnen van keramiek. Ik zie daar blanco Bartjes staan.
4: Ja, porselein en polystoon.
3: Ja.
4: De zandkleurige hier bijvoorbeeld.
3: En die maak jij dan helemaal tot een uniek item?
4: Ja, ik geef ze een broekje aan, kleertjes, ja. Kleurtjes, klompjes of schoentjes. Ik maak er soms meisjes van. Alles kan.
3: Ja. Ja, ik weet dat Edwin Drenthe ook wel eens weggegeven heeft als een relatiegeschenk. Nou, zo bent er heel veel bedrieven in Drenthe die dat denk ik doet.
4: Precies.
3: En die komt allemaal bij je hoed.
4: Ja.
3: Ja. Want dat is dus begonnen omdat je zelf babs bent en dan om de Bartjes die voorgeven we naar de gemeente wat te pimpen,
4: ja,
3: zeg maar.
4: Precies.
3: Mooi Drents woord te gebruiken.
4: Ja.
3: Toen zeg je, nou ja, dat rolt dan zo verder en verder en verder.
4: Helemaal uit de hand gelopen, wat heet. Ik vind het hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Ik doe niks anders meer. Ik heb mijn baan opgezegd. Mijn reguliere baan.
3: Speciaal een Bartjes te kunnen aankleden.
4: Ik was en babs. En ik had nog een baan als coördinator en een gasthouderopvang. Toen ging ik de Bartjes pimpen. Maar ja, dan moet je keuzes maken. Dus toen heb ik gekozen voor het babs zijn en de Bartjes.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou zag ik net beneden in de vitrinekast twee vitrinekasten ook helemaal stief vol staan met Bartjes.
4: Ja, Bartjes en aanverwante artikelen. Ik verzamel alles wat... ik heb ook...
3: Ik zie je een Bartje ketting om de nek hangen. Wat ben je dan aan van de artikel?
4: Nou ja, wat had je toen allemaal? Een asbak, een koek.
3: Alles wat met Bartje te maken heeft.
4: Ja, de boeken natuurlijk. Ja. En,
3: Ja. Wat is een. Want je staat allemaal op Bartjes waar je drank met aan het. Niet naar het benoemen. De Raiffeisen Boerenleenbank. Maar moet geen reclame maken. Ik zie daarnaast iets staan met Bettes en Diane. Of Titi-circuit Assen. Dat werd allemaal.
4: Dat bruidspaar trouwt op het Titi-circuit.
3: Oh, dat weten ze zelf al of zo? Dit is nog geen de waarde.
4: Nee, dit is een verrassing. Van de babs die hun trouwt.
3: Oké, dus dit moet je eigenlijk nog niet vertellen?
4: Nee, mag je niet verder vertellen.
3: Nee, want als ze ook kijken. Dit is live, dan hebben we wel een probleem. Nou, dan knippen we dat er wel uit. En hier zien we bijvoorbeeld de hulptroepen nog staan.
4: Ja, de brandweer, de politie, ambulance. En hartstikke leuk, ik heb de stof van de brandweerpakken gekregen.
3: Dit is de echte brandweerstof.
4: Ja, dit is de originele stof.
3: Dus Bartje is ook brandweerend.
4: En van, nou ja, er bestaat uit heel veel lagen, hè, de pakken. Dus, en de ambulancepersoneel net zo.
3: Ook de stof van de ambulance.
4: Eigen stof.
3: Ja,
4: kijk.
3: Super.
4: De details die print ik.
3: En Bartje die mist nog een mini vuurwapen, zie ik. Maar dat kan misschien de handboeien even wel.
4: Ja. Heb ik wel eens gedaan, hoor. Maar dat ligt eraan wat voor politieagent het is.
3: Ja.
4: Sommigen willen ook een met hondenbegeleider. En
3: dat kun je ook allemaal maken.
4: Nou ja, dan komt er nooit je bij,
3: Ik schat zo in, hè. En verbeter me als

0: ik het mis heb. Maar ik schat zo in dat jouw hoofd ook altijd wel aanstuurt om dingen te bedenken en te verzinnen. Ja. Dat stopt nooit.
1: Nee.
0: Wat is nou iets waarvan je zegt, dat wil ik nog heel graag een keer maken, een badje?
1: Nou, het is meer andersom. Dat ik vragen krijg van, wil je een chirurg maken?
0: Nee, dat begrijp ik. Maar ik kan me voorstellen dat je, omdat je er zo vaak mee aan de gang bent, dat je dan zelf ook wel eens een keer wat zit te fantaseren.
1: Daar kom ik eigenlijk niet eens meer aan toe.
0: Ja, dat je er niet naartoe komt, maar heb je iets waarvan je denkt, dat liep mij nog mooi om een keer te maken? Of dat ik misschien die vraag kreeg?

0: Nou ja, ik verzamel alles, hè. Stofjes, draadjes.
1: Kisten vol. Ja. Dit is voor de VVD, zie ik.
0: Daar
1: maak je ook badjes voor.
0: Jazeker.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou. Hey, maar ik heb een, misschien nog wel een leuk aardigheidje om aan te sluiten. Want je spaart badjes, maar...
0: Ja, geweldig.
1: Had je dit al?
0: Nee.
1: Die kreeg me dus de hele week fort moerig versjoeld. Maar goed, daar rennen we niet. Maar die kreeg van mij. Die kan er wel in de vitrine kijken.
0: Ik ben blij mee. Echt super.
1: Dus uniek item.
0: Ja, dankjewel.
1: Niet geproduceerd in niet na te benoemen winkel ergens in Aard. Maar goed, dat moeten we allemaal vergeten. Maar dit kun je mooi in ieder geval een collectie toevoegen.
0: Ja, geweldig. Dank je. Dit broekje heb ik voor jullie gemaakt met Bart en andere Bartjes.
1: Ja.
0: Maar daar is dus ook weer een sleutelhanger van. Ik ben er heel blij mee.
1: Nou, gelukkig. Daar ben ik blij van. Dan gaan wij eens even kijken of wij in anderen komen kunt. En na anderen op Roldaan, want daar stiet de barbecue al aan.
2: Radio Drenthe.

0: en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Goedemorgen, 3:03 is het. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
7: Goedemorgen. De Norgerbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht dat het werk nu op z'n vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden, en volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen al eerder vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart meer tijd kostte dan verwacht. Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in onze provincie een vrouw. De gemeente Coevoord is een uitzondering. De wethoudersposten daar zijn eerlijk verdeeld tussen 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. En VV Havelte kan het nieuwe clubgebouw voorlopig nog niet gebruiken. Gisteren werd het gebouw opgeleverd, maar de omgevingsvergunning is door de rechter afgekeurd. Omwonenden vrezen geluidsoverlast en stapten naar de rechter met succes. Volgens de gemeente Westerveld kan het nieuwe clubgebouw gewoon blijven staan, maar moeten ze voor de juiste vergunning opnieuw naar de tekentafel. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: En dan gaan we nu naar het weer. En daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
8: Er is veel bewolking deze morgen en daaruit kan zelfs een beetje regen vallen. Later krijgt de zon wat ruimte, maar het blijft een gemengd weerbeeld deze morgen. Tegen de middag is het een graad of 3 tot 24 bij een zwak tot matige noordoostenwind. Maar vanaf de voormiddag kan zich wel weer een losse plaatselijke bui ontwikkelen.
6: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Diana Ross. En Ace of Base komt er ook aan.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Deze week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: en Keuvel Service Dienst.
1: Vandaag met
2: Bert Hoezen. Hij is van de band Midlife. Goedemorgen is het nog, Bert.
3: Ja, hele goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen en welkom in de servicedienst hier op Radio Drenthe.
3: Ja, dankjewel.
2: Jij staat met alle anderen op 18 juli. Dat is dus komende zaterdag. Sta jij in Emmen?
3: Ja, dat klopt. Dat is correct.
2: Ja, vertel eens, wat gaat er gebeuren in Emmen?
3: Nou ja, in Emmen hebben we elk jaar het grote Cellavie Festival. Een tweedaags festival met heel veel muziek en straattheater. En wij staan bij de Spitsaf op het Hemaplein met onze liveband. Met nog wat andere bandjes morgen of zaterdagavond.
2: Ja, het wordt ook wel het grootste dorpsfeest van Emmen genoemd. Ja, van de stad Emmen. En gaat er allemaal gebeuren?
3: Wat er allemaal gaat gebeuren, nou, ik ken niet het hele programma uit mijn hoofd, dat moet echt even bij de organisatie zijn, maar wij trappen af om 5 uur met, zoals ik zeg, echt liveband, echt handgemaakte muziek. Dus wat anders als een dj of mensen die inmiddels alleen een microfoontje staan te zingen. En we hebben een aantal leuke bandjes, waaronder wij met Midlife en de New Now, een heel leuk jong bandje die speelt, Oxford Miners, als ik het goed heb. En als afsluiter op de avond, Sister. En dat zijn allemaal hartstikke leuke bandjes, maken hele leuke muziek. Nou, je staat op een fantastisch leuk plein tussen de Hema en de Grote Markt in Emmen. Met heel veel terrasjes en hapje drankje erbij. Dus ik zou zeggen, kom allemaal en geniet van het lekkere weer en van de mooie muziek.
2: Ja, het klinkt wel alsof jullie al bezig zijn met grote voorbereidingen. Hoeveel werk gaat er nou precies in zitten?
3: Er zit best wel veel werk in. Gelukkig hebben wij zelf niet zo heel erg veel werk. De band Sister, die hebben hun spullen er allemaal staan. Dus die denken dat die al 3 dagen bezig zijn met opbouwen. En wij komen op het laatste moment onze spullen erop zetten en maken lekker muziek. En daarna dan gaan we heel snel weer weg en laten we de ruimte over voor de rest.
2: Heel goed. En wat kunnen bezoekers verwachten? Nieuwe nummers of ook oud materiaal of alles door elkaar?
3: Van alles door elkaar, denk ik. Wij spelen hoofdzakelijk covers. We hebben een aantal eigen nummers, waaronder ons Drentse Land. Wat ook regelmatig bij jullie een keer op de zender wordt gedraaid. En Sitting in the Sun is een nummer die we zelf hebben gemaakt en geproduceerd. Dus die zal ook ongetwijfeld nog wel voorbij komen. En het repertoire van andere bands ligt een beetje in het verlengde, denk ik. Lekkere poprockmuziek, lekker luisterliedjes, dansliedjes en alles wat erbij komt kijken.
2: Ja, precies. Ja. Dus voor mensen die Midlife nog niet kennen, dan zou je het zo willen omschrijven dus.
3: Ja.
2: Oké. Nee, helemaal goed. Cellavie in Emmen. Het is een tweedaags festival, maar jullie staan er dus zaterdag vanaf 5 uur, zei je?
3: Ja, vanaf 5 uur tot 6:30 spelen wij. En het is de hele avond muziek.

0: En zondag is de hele dag straattheater en ook muziek. En er is van alles te doen in de binnenstad. En het is altijd heel gezellig. En het belooft heel mooi weer te worden. Niet super warm, dus dat is ook wel eens een keer fijn.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, ja, kom allemaal naar Emmen.
2: En het is gratis, dan, dus de portemonnee kan thuis.
0: Ja. Ja, nou ja, het drankje zal betaald worden, denk ik.
2: Ja, okay. dat is waar, maar je hoeft geen kaarten te kopen.
0: Nee, anders wordt voor de horeca een beetje armlastig.
2: Ja, dat is waar, hartstikke goed. Hey, dankjewel voor het aan de telefoon komen. En je zei het al, Sitting in the Sun is een nummer die jullie zelf hebben gemaakt. Is het leuk om die even te draaien?
0: Dat lijkt me wel lekker toepasselijk met dit weer, toch?
2: Hartstikke goed. Gaan we draaien op Radio Drenthe. Bert, heel veel plezier, maar ook succes. En maak er wat moois van in Emmen zaterdag.
0: Dankjewel, komt helemaal goed. Bedankt voor het interview.

0: Simon Webb op Radio Drenthe. And no worries.
1: Radio Drenthe.
2: De trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. En alle beelden zijn ook te zien op TV Drenthe. Robert, goedemorgen nog.
3: Goedemorgen, mooi.
0: Hi.
3: Waar ben jij?
4: Oh, ik dacht dat jij de vraag ging stellen. Nou ja, nee, wij zijn onderweg naar Rolle, wat ik net zei. We kwamen door Aanden en het is hier op een paar kinderen. Mooi! Hebben jullie vakantie, jongens, of niet? Ja? Oh, nou, wat ben je wat aan het doen hier, of niet? Ben je gewoon een beetje aan de rondtour met de Skelter vandaag, of niet?
5: Nee, we zijn bij mijn vader nu.
4: Oh, en die woont hier in het dorp?
5: Die woont hier pas net.
4: Oh, die woont hier pas net? Waar komen jullie vandaan dan?
5: We komen uit Winschoten.
4: Winschoten? Nou, dan kun je beter hier wonen in Drenthe.
5: Ja.
4: Ja, misschien voel je dat nog niet zo, maar als je hier een tijdje gewoond hebt, dan denk ik dat het hartstikke goed gaat komen.
5: De huis is nog niet helemaal af.
4: Nee, precies, jullie zijn nog aan het verbouwen.
5: Ja.
4: Ja, precies. Nou, weet je, want ik wou hier eigenlijk... Want, kijk, heb je deze boerderij om de hoek wel eens gezien?
5: Nee, ik ben hier pas net.
4: Echt pas net?
5: Niet vandaag, maar wel wat later.
4: Oh, oké. Okay. En hoe, wat is je eerste indruk? Hoe bevalt het hier tot nu toe dan?
5: Leuk.
4: Toch wel?
5: Ja.
4: Gelukkig. En dan hoop ik dat je snel thuis gaat voelen. Je hebt in ieder geval een mooie skelter met een karretje erachter.
5: En we hebben ook nog een huis in Westerlee.
4: Oh, kijk, dat zijn... Ja, precies. Eigenlijk heb je gewoon 2 huizen.
5: Ja.
4: Heel chic is dat. En wat heb je achter op een skelter liggen dan van moois?
6: Een dikke box.
4: Een dikke box, zeg jij. En kan die ook aan, of niet?
6: Ja, die kan aan, ja.
4: Nou, laten we eens even... Oh, dit is een ghetto-blaster. Maar ja, we kunnen Ander niet een ghetto noemen. Dus we noemen het maar een brinkblaster.
6: Ja.
4: En hoe ging die aan?
6: Ja, dat doe je met een telefoon.
4: Nou.
6: Ja, ik heb...
7: Je hebt die helemaal zelf gemaakt.
4: Helemaal zelf?
6: Ja.
4: Te gek.
6: Ja.
4: En dit helemaal zelf gebouwd?
6: Ja, helemaal zelf.
4: Nou, dit is toch super.

0: Ik vind het heel knap.
1: Ja.
0: En hoe ben je daar dan mee begonnen? En hebben we filmpjes erbij en gekeken van hoe moet dat? Of gewoon prutsen en draaien?
1: Ja, gewoon draaien, knutselen naar elkaar, een beetje solderen.
0: Ja. Ja. Bluetooth module erin.
1: Ja.
0: Dikke disco landenbomen af.
1: Yep.
0: Nou, ik vind het heel knap.
1: Ja.
0: Kan hij ook, hoe hard kan
1: hij? Hij kan best wel hard.
0: Ja, hè? Ja. Ja, dat klinkt goed.
1: Ja.
0: Het is muziek wat wij anders nooit op Radio Drenthe zouden draaien. Dus nou hebben de hardcore fans aan de andere kant van de zender ook een klein beetje plezier.
1: Ja.
0: Precies. Wat is jouw favoriete muziek?
1: Ja, een beetje hardcore zoals, ja.
0: Dit?
1: Ja, wel mooi.
0: Lekker hoor. En dan kan ik me voorstellen, dan kan je mooi een rondje door anderen heen fietsen. Ja. Of trappen op de skelter.
1: Ja.
0: Stukje muziek erbij.
1: Ja.
0: En dan heb je een prachtige zomer.
1: Ja.
0: Yo. Hartstikke mooi. Ik weet niet hoeveel tijd er nog over is. Jongens, veel plezier vandaag in ieder geval met de speaker. Wij horen jullie zometeen al even voorbij komen. Ach, en er komt nog weer een andere hobby van me. We wonen eigenlijk een verhaaltje maken over de boerderij hierachter. En dit is, wat is dit dan? Een al iets Japans in ieder geval. De meneer die riet er snel van deur. Het is werkelijk waar. Het is een momentopname, hè? Zo'n stukje verslag wat ik net al zei. Een tijdframe eigenlijk van Drenthe's dorpie. In die 5 minuten daar waar je bent. En er gebeurt van alles. Ik wil eigenlijk even naar deze boerderij toe. Daarom stunden wij hier voordat al die andere gekkigheid gebeuren. Want ik vind dit by far het mooiste erf van Drenthe als je dit zo ziet. En nou komt er. Want dan kun je wel zeggen van zwijmel. Hartstikke mooi, Oosting. Hol die praterij maar voor je. Maar kijk eens even, Dimitris. De dag is nog niet voorbij. En wij zagen hier in de tuin staan een tekoopbord. Ah. Dus straks, als de microfoon weer in de bus gaat, dan gaan wij op Funda kijken of wij met ons RTV Drenthe salaris deze prachtige boerderij komen kunt. Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar droom mag. En over droom gesproken, ik droom dat ik zometeen in Rolde ontvangen word met barbecue. En het zou best eens kunnen dat die droom wel uitkomt.
2: Oh, lekker zeg. Zijn er droge worsten al op eigenlijk?
0: Nee, die bent nog niet op. Die ligt nog achter in de bus. We hebben er nog helemaal geen tijd voor om een hap van te nemen. Dus, en als er nog mensen bent met droge wassen onderweg, dat we ze nou in de bus hebben, wil niet zeggen dat we niet meer plek hebben voor nog meer droge wassen. Hè? Dus we zorgen allemaal dat hij een goed plekje krijgt. Dus dat komt helemaal goed.
2: Hartstikke mooi. Robert, dus, dankjewel. En,
0: we gaan onderweg naar Rolde toe en dan hoor je ons straks wel weer.
2: Hartstikke goed. Ik ga hem afsluiten hier. Wim!
3: Ja!
2: Je komt eraan!
3: Ja, kom eraan!
2: Veel plezier. Fijne dag. Doei.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
6: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
5: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
7: Lekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
8: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af.

0: af. En daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
4: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Seeing Sounds. Kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
9: Met Wim Boer.

0: het origineel van deze plaat die was van de Valentine Brothers. En in 1985 maakte Simply Red er een grote hit van met Money's Too Tight to Mention.
1: Anouk in de middag.
0: 9 minuten over 12, een hele goede middag. Dat moet ik even wennen om weer middag te zeggen, natuurlijk. David, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, ik zei het al, het is een beetje een identiteitscrisis die ik deze week heb. Ik ben begonnen als mezelf. Toen ben ik 2 dagen René geweest en vandaag ben ik Anouk.
2: Ja.
0: En morgen ben ik weer Wim.
2: Nou, gelukkig maar.
0: Ja, dus nou, ik mocht wel 3 dagen uitslapen.
2: Dat is ook lekker.
0: Dat is wel een ding. Ik ben niet...
2: Kon je dat?
0: Ja. Ja, is het... Nou, moeilijk. De eerste dag niet, want mijn biologische klok die gaat om 6 uur, altijd al.
2: Ja.
0: Zowaar gisteren 7 uur was ik wakker. Uit mezelf. Oh, ik had de wekker niet gezet, dus want dat hoeft dan niet. Dus dat scheelt alweer. En vanochtend was het ook al 1:07.
2: Dus we moeten niet in paniek raken als jij morgen om 8:55 binnenkomt handelen.
0: Nee, dat denk ik niet. Maar ik ga mijn wekkertje wel weer zetten, geloof ik. Ja, dat is misschien wel verstandig. Goed. Nou, in ieder geval tot 3 uur natuurlijk Anouk in de middag. Met Robert, die nog steeds met zijn trekker en wagen over de Drentse Dreven dendert, zo moet ik het dan zeggen. Hans Dienhuis, die komt van het weer. We geven natuurlijk ook 2 kaarten weg voor de Classic GP. En je maakt kans op een helikoptervlucht boven het circuit. En we gaan vandaag natuurlijk ook slingeren. En we zijn nog even druk in conclave over een onderwerp, maar daar komen we vast wel uit, denk ik, David.
2: Ja, dat komt goed.
0: Jawel, volgens mij wel, hoor. En natuurlijk ook de leukste muziek die hier voorbij komt op Radio Drenthe. Een mooie mix van 2 hits van de Edwin Evers Band.

dat kennen we haar uiteindelijk alleen maar van deze hit. In Duitsland is echt een grootheid. Deze dame, Ecke Hützemier, was bijvoorbeeld ook een groot hit voor deze Marianne Rosenberg. En dit was natuurlijk Ich bin wie du. Sneeuw in augustus van Frank en Mirella in 1985. En dan in een ander jasje gestoken. En dat is maar eentje die dat op een goede manier kan. Dit is Arjan Plaat op Radio Drenthe. Poems.

van de hits uit het rijke oeuvre van deze zangeres Madonna. In 1986 was dat met Borderline. En op zo mooi tegen 12:30. Straks natuurlijk het nieuws. En ook het weer. En natuurlijk ook nog Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. I

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Het is even over 12:30. David nu met het nieuws uit de regio. Goedemiddag. Waterschappen bereiden zich voor op een watertekort. Door de aanhoudende droogte, lage waterstanden in de rivieren en de grote vraag naar water is er een dreigend tekort. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op een daadwerkelijk tekort. De regen die verwacht wordt kan wel helpen, maar het is maar de vraag hoeveel. De Norgebrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor de nesten, eieren en jongen niet weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op zijn vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden, en volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen eerder ook al vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Noorgevaart meer tijd kostte dan verwacht. En Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in de provincie een vrouw. De gemeente Coevorden is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Dankjewel, David. En we gaan naar onze weerman van vandaag, Hans. Goedemiddag.
6: Mooi, Wim. Goedemiddag.
5: We hebben ook een weervrouw, hè? Dus bij ons is het niet helemaal goed verdeeld, maar ze zijn wel aanwezig.
6: Nee, het is wat dat betreft bij ons 75% om 25%. Maar ja, een paar jaar geleden viel Margot ook nog eens een keertje in en zulke dingen. Dus, en nog langer geleden hadden we Leidy van der Veen. Dus wat betreft hebben we best wel een geschiedenis, hoor.
5: Ja, dat dacht ik wel, ja. Goed. Hey, het weer van vandaag. Ik reed vanochtend om 9:30 naartoe. En zo waar dat de ruitenwisser van mijn auto eventjes aanging. Want het spetterde een beetje.
6: Oh, je hebt zo'n automatische ruitenwisser?
5: Ja, ja, klopt. Ja.
6: Ja, nee, ik moest hem met de hand aandoen. Ik reed naar Eelde en ik had eigenlijk het

0: hetzelfde. En er was morgen een neerslaggebied dat vanuit Duitsland over ons heen trok. En die was wat actiever dan eigenlijk de bedoeling leek in de modellen gisteren. Ik had er ook niet op gerekend, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Want er was geen vocht op de grond voorhanden, dus ik denk, waar moet hij het van doen? Is nog steeds een beetje de vraag, al heb ik nou geen tijd om het uit te zoeken. Wat wel eens gebeurd is dat hij geleidelijk aan is opgelost. Overijssel heeft dan een aantal millimeter gehad. De meeste plekken bij ons in de provincie misschien 1 mm. Ik zal morgen eens kijken wat de getallen zijn. Of Gert, want die heeft morgen dienst. Zo is het ook weer verdeeld. Inmiddels is het in elk geval droog geworden in onze provincie. En vanmiddag zou er hier en daar wel een losse bui kunnen ontstaan. Die waren wel voorzien. Een paar plaatselijke buien. Maar daartussendoor is het eigenlijk meest bewolkt met soms wat van die opklaringen die vooral voor het oosten van de provincie zijn weggelegd. Temperatuur nu 21, 22 graden. Daar gaat nog wat bij komen, afhankelijk van in hoeverre de bewolking oplost. Wordt het 4, 25 graden in de kop. Misschien nog net iets daarboven in het zuiden van de provincie, maar ik denk dat het eigenlijk wel bij 25 gaat blijven.
1: Het is weer aardig verdeeld in Nederland volgens mij, hè?
0: Nou, het is de afgelopen paar weken wel vaker zo dat het zuiden van het land hoogzomer heeft en dat wij een beetje moeten behelpen met wat meer bewolking. Op dit ogenblik ook 27 in Eindhoven, ja, 21 in Groningen stad, zie ik hier op de waarnemingen staan. Dus het is weer schuin verdeeld.
1: Ja.
0: Maar goed, het is wat dat betreft eigenlijk heel modaal zomerweer, dus we mogen nergens over klagen.
1: Ah, daarom. Morgen.
0: Nou, vanavond en vannacht ga ik eerst nog eventjes door.
1: Sorry.
0: Het koelt af naar een graad of 13 en dan is het droog. Maar dan komt dus inderdaad die dag van morgen. Dan is het wat zonniger dan vandaag. In de middag ontstaan er wel weer wat bewolking. Maar het lijkt eigenlijk droog te gaan blijven morgen. Geen buien en zulke soort dingen. In de ochtend en de avond de meeste zon. En de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Een 4, 25 graden in de kop en misschien net 26 in het noorden. Maar we zien wel dat de windrichting begint te veranderen. Die is vandaag zwak noordoosten, vannacht wordt die noord. En morgen komt die als noordwestelijke wind matig weer terug. En dat begint, of dat is eigenlijk het begin van een weersverandering. De komende dagen zien we dat hoge druk tanende is. Dan komt de stroming op gang over de Noorse Zee, over de Noordzee van vrij koude lucht uit de Poolstreken. Zaterdag is het 21 graden en zondag, nou, als we geluk hebben, halen we de 20 nog. Maar ik zal ook niet verbaasd zijn als het bij 19 blijft steken. Met een noord-noordwestelijke wind, vrij veel bewolking, de zon heeft echt een bijrol. En er zou ook weer zo'n lichte spat regen uit dat wolkendek kunnen vallen. Dus eigenlijk keert dat weerbeeld wat we vorige week hadden opnieuw weer terug. Het lijkt wel of we ook maar twee smaken hebben dit jaar. Of het is zomers weer, met soms 's ochtends nog wat hardnekkige wolken. Of het is de hele dag noordwest. En hebben we zo'n gesloten wolkendek waar af en toe een spatje regen uitvalt. In ieder geval, de droogte gaat zich niet nog veel verder verdiepen bij ons. Want neerslag van betekenis komt er niet, maar de verdamping wordt wel getemperd vanwege die bewolking.
1: Ik zal de lange broek weer even uit de kast halen.
0: Goed, je hoeft er nog geen muts bij te hebben, want 2021, wat ik daarna zie begin volgende week, is eigenlijk ook redelijk dicht bij de normaal. En de zomer is nog lang, dus we zien maar waar het heen gaat.
1: Hans doet me 3/4 wel aan. Hans, bedankt!
0: Goed zo, fijne middag.
2: Hoi. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Anouk in de middag.

0: Vaya con Dios en Heading for a Fall.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Robert die meldde zich vanmorgen ook nog even. Toen zat hij volgens mij in Anden bij een prachtig mooie grote oude boerderij die te koop stond. Ik heb even voor je nakeken, Robert. 894.000 euro.
3: Nou, dan zal ik contact hebben met de bank. En dan denk ik dat dat ten einde van de middag wel geregeld is.
0: Dat wat denk ik, ja. Een paar buurcenten, hè?
3: God, man. Wat een geld. Maar ja, het is natuurlijk... Ik zal even de trekker uitzetten, trouwens.
0: Oh.
3: Zo, dat is beter. Nee, dat is serieus een centje, maar het is wel echt een daalders plekje. Ik zal er straks ook nog even de foto's bekijken, want ik ben echt verliefd op dat boerderij. En vooral dat plekje daar, het is een heel old ding. Mm. Net als deze trekker trouwens, dat is ook een heel old ding die wij vanaf Anden op rol aan koers hebt. En we staan hier bij de Wenning, want daar hebben we een uitnodiging gehad. En ik klim even van de trekker af. Ik heb een beetje last van de nieren. En dat schijnt nogal een probleem te wezen met zulke old trekkeries. Er zit niks geen vering in, er zit weer vering in. De stoel, maar het is een gestuite, jongens, benauwd. Dus je moet heel goed balanceren tussen de snelheid. En anders heet een soort ritmische hobbelaal. En ik heb er last van. En hier wonen een paar mensen die daar vast wel wat over vertellen kunnen. Alle loonwerkers of alle boeren, dus ze zullen eens even kijken. Hmm. En dat is niet de enige reden waarom je bent. Want wij bent ook uitnodigd, omdat je aan het barbecue bent. Nou ja, en alle boeren die eten natuurlijk nog warm tussen de middag. Dus de barbecue stiert ook al aan. Ik heb een grote rookpluim hier achter de schutting vandaan zien komen. Kijk, de deur heb ze al voor u lastzet. Nou, hier. Dit moet goed wezen. MAN. Akkerdiesel. Nou, ik...

0: Ik weet niet precies waar het is, maar dat komt vast goed. Loop maar eens even met. Oh, ik zie de barbecue al. En ik ruik hem ook al.
1: Ja, lekker, hè?
0: Oh, jongens. Wat dacht je, we willen die vreters van de trekker toch wel even over het mat, hè?
1: Wat dacht je? Zeker.
0: Ja, dat ziet er lekker uit.
1: Ja, lekker, hè?
0: Heerlijk.
1: Kippenpootjes, speklapje, worstjes. Oh. Spareribs hebben we nog, vegetarisch vlees. En we doen altijd bewust halve stukjes. Dat lijkt zunig, maar dat is het niet. Want dan kunnen mensen wat meer prumen. En doe gietig hem, of niet?
0: Ja, precies. Want dat snap ik. En dit hebben ze ook een beetje dezelfde reden. Dat ik heb ook ooit in verzorgingstoes gewerkt. En als er koffieronden dan kwamen, dan was al die de eerste kopje vol. En de tweede.
1: Nou, meestal krijgen ze hier maar één kopje koffie als de koffieronde giet.
0: Ja, maar is ook een zuinigheid.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar sommigen hebben wel een wat grotere kopje. Dat is eigenlijk 1:2.
0: Oh, ik ben altijd gewend dat ze dat zeggen, doe maar een halfie.
1: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben nou niet meer van de koffieronde, maar sommigen zullen dat ook doen. Er zijn ook mensen die zetten zelf koffie of thee. Ja. Dus dat kan ook, hè?
0: Ja, precies.
1: Zeker.
0: Ja, maar we dachten, ze zitten allemaal op terras, we zitten allemaal binnen, geloof ik.
1: Ja, mensen vinden dat heel snel cold of het tocht. Of, ja, het is wat het is, weet je? Nou, dan smokt het niet minder, hè, toch?
0: Nee, oh, nee. Het ziet er heerlijk goed en we zullen hopelijk straks ook weer van dit heerlijk spruim. Ja, oh, gelukkig. Nou, we gaan even naar binnen toe en kijken we even. Even binnen. Oh, het is een hele grote groep. En mensen zitten heerlijk te eten. Soep vooraf. Oh, kijk, grote schaal met vlees komt er voorbij. Nou, en ik heb het idee dat hier een, is me net al even aanwezig, een meneer zit die, ik ga er even tussen zitten op mijn knieën. Goeiedag, eet smakelijk.
2: Weer, ja, dankjewel.
0: Ja, ik ben wel even heel...
2: Wat gaan we nou doen?
0: Wat we gaan doen, dat zal ik je vertellen. Want ik heb eigenlijk bij die tips nodig. Want het schijnt dat jij jouw boerwest hebt.
2: Nee,
0: trekkerliefhebber.
2: Wel een liefhebber van trekkers.
0: Wat heb je dan al die dan?
2: Chauffeur. Kroegholder.
0: Kroegholder.
2: Op het Chichibon in Grol. Derpsoes.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, jij bent nog in bezit van de holle trekker, hè?
2: Zullen we hem kijken? Ik heb hem op een foto.
0: Voor hem een foto?
2: In huis.
0: Wie is dat lopen?
2: Wij kunnen binnen deur.
0: Nou, dat hopen we dan, want we bent live op de zender. Wat is je naam trouwens?
2: Bonder.
0: Bonder.
2: Hille Guinness Bonder.
0: Bonder. Ja. Oh. Oh, we gaan hier langs.
2: Ik wil hem in de stok weer doorraden.
0: Oh, nou, dan moet je hem kijken. Is dit hem? Kijk eens hem.
2: Kom hier maar langs.
0: Nou, dan gaan we hem achter Hille Guinness Bonder aan. Oet Grol. Is het, er is mij ooit het verhaal verteld van de kroegholder Aldor Hofstegen. Ja. Dat toen Harry Musquet naar Grollo toe kwam is. Daar heeft hij die boerderij ook uitleen van Bonder, geloof ik.
2: Dat was mijn vader.
0: Dat was je vader?
2: Ja.
0: Die had de boerderij waar nou het Musquet Museum in zit.
2: Ja, die is nu leeg.
0: Ja.
2: En hij moet een plek hebben.
0: Ja.
2: En mijn vader was boer op Vredenheim.
0: Ja.
2: En Harm zegt tegen Harry, ga maar hem naar Bonder toe, dat is tien hoes leeg.
0: Harm Hofstegen was dat, hè?
2: Ja, Harm, ja. Dat is tien hoes leeg. En hij ging naar Vredenheim toe. En dan komt een kerel aan met lang hoor. Ik heb wel een dikke jas aan en het gedoe allemaal. Hij zei, nou, dat weet ik niet, hoor. Kan die boerderij wel huren van je Bonder? Nou, 80 gulden in de maand, macht. Wat mag er mee doen allemaal dan? Wat mag er allemaal mee doen dan?
0: Ja.
2: Je mag er alles mee doen, maar niet opbraan.
0: Nou, dat is gebeurd. Er is ook van alles mee gedaan. Er is ook van alles gebeurd, maar...
2: Door
0: is
2: hij toen komen te wonen.
0: Ja. We gaan nu even bij je de deur naar binnen toe. Ja. Het grasveld hier over te hukken. Loop mee, mag die aan. Dan, nou ja, je ziet de hoestrekker hier al staan. Een mooi zicht op vanaf hier.
2: Hier woon ik.
0: Wat een prachtig plekje. Ja. En hier heeft een foto. Oh, kijk eens even. Dat is hem. De MAN.
2: Ja.
0: Dat is een Engels merk, geloof ik, hè? Het is een Duits merk, geloof ik, hè? Dat ben ik. Dat is mijn trekkerkennis die mij dan in de steek
2: laat. Machinefabriek Oostburg-Nürnberg. En dat is overgenomen door Steyr.
0: Ja.
2: En mijn kameraad Jan Siebenk, die heeft net zo'n, maar dan luchtgekoelde. En die is van 49, deze.
0: Ja. En die stiet nog in Grol?
2: Die stiet in Grol bij Jan Siebenk, ja.
0: Nou, wij komen nog over Grol. Hij wordt tiet vandaag de code misschien nog even langs, maar hij redt ook nog dus.
2: Ze loopt allemaal, ze hebben doen met een optocht en allerlei dingen. Ik rijd er niet zoveel meer op.
0: Nee.
2: Maar zij gebruikt hem gewoon. Trekker in, optocht, ding allemaal.
0: Ja. Wat Hille Guinness was, hè?
2: Hille Guinness.
0: Ja, Hille Guinness. Het Minoba ook, dat vind ik typisch. Maar Hille Guinness, deze trekker, heb jij daar vroeger zelf ook nog met warkt? Of is het puur liefhebber?

0: Nee, jongen, nee. Mijn vader heeft de trekker van de steiger, een inzilinder.
1: Ja.
0: Van 47, meen ik.
1: Hmm.
0: En daar is hij met begonnen. Eerst ja. A voor een boot, toen steiger en al hoor ja. Maar ik zelf persoonlijk, wel veel op een boerderij, maar geen boer.
1: Nee. En hoe oud ben je nou, als ik mag vragen?
0: 88 jaar.
1: 88 jaar. En als ik nou zeg, je riet er zo, dan riet je dan zo weg?
0: Nee, nou niet. Ik kan er niet meer opkomen.
1: Nee, dat is ook, je bent wat Steven.
0: Ja, klopt precies, ja.
1: Nou, ik
0: ja.
1: kan me het helemaal indenken, want dat was eigenlijk waarom ik nog even een tip van je wil. Want als ik met deze trekker, wat prachtig trekker, die is al international, ja. over de weg riet, dan is het een ritmisch gestuiter van een wonder. Ja,
0: maar dan kun je, ik weet niet wat hier zien kunnen. Er zit een hele dikke kussen op.
1: Ja. Dat moet opvangen.
0: Ja, ja.
1: Maar de stuiteren kun je niks aan doen.
0: Nee.
1: Gewoon accepteren.
0: Ja, precies.
1: Maar ik denk, nou, misschien heb jij dan de tip. Die...
0: Nee. Dan moet je een nieuwe zitting opzetten.
1: Ja.
0: Van tegenwoordig weer wel.
1: Ja. Nou. Dikke kussen, dat is misschien nog wel het idee. Dan trek ik wat kussen van Berra af vannacht. En de Lesterrit die morgen via Grollo naar Buneveen gaat, geloof ik.
0: Oh, minder harderie, dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook. Maar het is soms, hij harderie dan al dat met stuiten. En soms hij zachterie dan al dat met stuiten. Dus het is net even hoe de weg is, denk ik.
0: Je hebt slechte weken in Drenthe, hè?
1: Ach, man, benauwd. Hé, wij gaan lekker eten. Wij gaan een stukje vlees opeten.
0: Jan Zevering, Oosterheen, Grollo. Familie Zevering.
1: Precies. We gaan kijken of we dan nog komen kunnen vandaag. Ik doe geen belasting, maar we hebben hem in ieder geval alleen maar foto's zien. Ja. Wij gaan op Aanman straks ook hier de pot op hebt en dan op Grol. En als het allemaal met zit, dan hoor je ons dus straks in Aan.
2: Mooi zo. Dankjewel, Robert. Ja.

druk bezig met een nieuw album op te nemen. Die moet in het najaar verschijnen, Sunrise. En dat doet ze dan ook nog een keer in haar eigen studio, deze Ilse de Lange. Dit was de single Something Good. Straks natuurlijk na 1 uur het vervolg hier van Anouk in de Middag gaan we onder andere slingeren. Dus blijf een beetje scherp en gaan we vast eventjes wat rek- en strekoefeningen doen, zodat je straks met een leuke suggestie komt. I Can Hear Your Heartbeat. Dit is Chris Rea.

0: Sennetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Maak kennis met de Emihit zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emihit.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
5: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhiy Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen.

0: Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Bel 0800-2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.

0: terug naar de jaren 70 in de disco tegenover elkaar en een handtasje in de midden. En dan dansen op deze plaat van Tavares. Have been, must be missing an angel.
1: De slingerplaat.
0: Het is 8 minuten over 1. Wij gaan slingeren, David. En we denken, ja, we moeten toch weer een themaatje bedenken. En ik heb het in dit geval een beetje bij mezelf gehouden. Want ik zei al aan het begin, ik heb iets last van een identiteitscrisis deze week. Ik ben niet altijd mezelf. Dus ik luister wel als je Wim tegen me zegt, maar ik was ook René en ik ben nu Anouk. Dus dat bracht me een beetje op het idee. Misschien een beetje vergezocht, maar bijvoorbeeld naar artiestennamen. Je hebt heel veel artiesten, maar die heten helemaal niet zo.
2: Ja. Inderdaad, een heleboel zangers en zangeressen die hebben een andere naam dan ze eigenlijk ooit gekregen hebben bij geboorte.
0: En soms snap ik dat wel. Ik zag bijvoorbeeld ook 50 Cent. Nou, ik denk niet dat zijn moeder hem 50 Cent genoemd heeft.
2: Nee, mag je hopen, nee.
0: Nee, die heet iets van Tony Curtis of zo, weet ik dat wat. Of zoiets in de geest. Maar zelfs bijvoorbeeld een, ik ga een voorbeeldje noemen, maar een Bill Wyman van de Rolling Stones.
2: Ja?
0: Die heet helemaal geen Bill Wyman.
2: Echt?
0: Nee, die heeft gewoon een heel andere naam. Dus, en Conchita Wurst, die ooit het Songfestival gewonnen heeft, die heet ook in dit echt niet Conchita Wurst. Die heeft ook een heel andere naam.
2: Mag je ook hopen dat dat zo is inderdaad.
0: Ja. Dat denk ik ook, ja, goed. Of een Bono bijvoorbeeld. Ja, die heeft ook later zijn artiestennaam aangenomen. Dus we zijn een beetje op zoek. En dat mag dan ook wel een beetje een bijzondere zijn. Tenminste, waar je zelf iets van denkt. Van een artiest. En dan ook graag even de originele en zijn eigen naam erbij. En dan ook misschien een leuke plaat van die artiest. En maar, niet een groep, maar echt puur een artiest. En zijn we nou op zoek.
2: Ja, want alle bands, dat is natuurlijk sowieso vaak een bedachte naam. Dus dat is minder leuk.
0: Ja.
2: Dus we zoeken echt een zanger of een zangeres. Of Conchita Wurst.
0: Ja.
2: Die waarvan we niet precies weten.
0: Maar die is af.
2: Die een andere naam heeft aangenomen dan ooit gekregen bij geboorte.
0: Ja, en dan misschien ook wel een hele opmerkelijke. Waarvan je zegt, ja oké, als je het zo had gehad, dan had je volgens mij nooit een plaat uitgebracht. In ieder geval.
2: Precies.
0: Kom maar door, een appje stuurde naar 0592 33 11.

Train was dit. En hey, Soul Sister, hier in de Nook in de Middag, op deze donderdagmiddag. De slingerplaten, we zijn op zoek naar bijzondere artiestennamen. En dan ook graag de originele naam erbij vermelden. En er komen best leuke dingen voorbij, hoor. Straks even een overzicht. Maar eerst Downtown, dit is Petula Clark.

0: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het is 13:30. David nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag. Waterschappen bereiden zich voor op een watertekort. Door de aanhoudende droogte, lage waterstanden in de rivieren en de grote vraag naar water is er een dreigend tekort. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op een daadwerkelijk tekort. De regen die verwacht wordt kan wel helpen, maar het is maar de vraag hoeveel. Waterbedrijf WMD en boerenorganisatie LTO verwachten vooralsnog geen grote problemen door het tekort. De Norgebrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor nesten, eieren en jongen niet zomaar weggehaald kunnen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op z'n vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden, en volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen al eerder vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart meer tijd kostte dan verwacht. En Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in de provincie een vrouw. De gemeente Koevoorde is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Dankjewel, David. En voor het weer is hier Hans Dienhuis.
7: Vrij veel bewolking deze middag, maar vooral in het oosten van de provincie weet de zon nog wat ruimte te benutten. De temperatuur is in het zuiden een graad of 26 en in de kop maximaal ongeveer 25 graden. En er staat een zwakke noordoostelijke wind. Plaatselijk ontwikkelt zich deze middag ook een enkele bui.

0: luister door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Anouk in de middag.
9: Met

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen.

Ooit werd zij ontdekt door de Eagles. Linda Ronstadt was dat en It's So Easy hier op Radio Drenthe. Er komen heel veel leuke suggesties binnen met vreemde artiestennamen. Of tenminste dan de originele naam en de artiestennaam die soms heel iets anders doet vermoeden. En je suggesties zijn allemaal welkom op 0592 33 1188. Stuur maar even een appje.

0: Ik weet niet eens of haar eigen naam is, deze Sandra. In ieder geval had ze een dikke hit in de jaren 80 met Maria Magdalena.
1: De slingerplaat.
0: We gaan even slingeren, David. Tenminste, we doen even een overzichtje van wat allemaal binnengekomen is. Het zijn heel veel artiesten met namen waar ik nog nooit van gehoord had.
2: Nee, inderdaad. En ik ben ook alweer een paar keer verbaasd, moet ik zeggen. Maar daar komen we zo wel op.
0: Ja.
2: Een artiest waarvan we wel een vermoeden hadden dat ze misschien een artiestennaam zou hebben aangenomen is Lady Gaga. Jan Dijkstra kwam daarmee.
0: Wat is haar eigen echte naam dan?
2: Stefanie Germanotta.
0: Tuurlijk.
2: Ja.
0: Dan verkoop je geen plaat weer, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Hey, Greet Engelboom die kwam met een hele mooie. Sjoukje Spijker. Maar wij kennen haar veel beter natuurlijk als Maggie McNeil. Dat snap ik dan ook wel weer. Dat
2: ja, ik vind een mooie naam. Sjoukje Spijker vind ik ook een goede naam, hoor.
0: Ja, zou wel kunnen. Maar misschien niet als je een internationale carrière
2: ambieert. Nee, dat is waar.
0: Hey, en nou, Sjoukje Spijker.
2: Ja, maar misschien moet je ook geen Nederlandstalig liedje zingen als je internationale ambities hebt.
0: Maar goed. Dat is wel een ding, David. Heel goed.
2: Ja. Leo, die gaat voor een favoriet van mij. Misschien omdat we dezelfde naam dragen. Zowel de artiestennaam als de voornaam is hetzelfde.
0: Ja.
2: Alleen de achternaam van zijn artiestennaam heeft hij wel aangepast. David Robert Jones, zegt hij iets?
0: Hebben ze gezegd David Bowie, dan snap ik het heel goed.
2: Ja, precies.
0: Ah, prachtig. Ja. David Bowie, oftewel David Robert Jones. Van deze snap ik het eigenlijk wel. Anne die zegt het ook. Want je noemt je kind geen Dr. Anders P.
3: Ja, je zit er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar.
0: Een mooie woordkunstenaar, deze Heinz Herman Polzer. Ook nog. Ja,
2: dat was echt. Hè?
0: Ja, klopt. Ja. Mooi.
2: Een heleboel mensen die gaan voor Leenhuizen. Dat is toch wel een bekende, want die kennen we beter als Litouwers.
0: Leenhuizer, ook bekend als de zingende kraanmachinist. Dat blijft hem ook nog steeds bij, volgens mij, in dit geval. Hey, de volgende, dan zou je denken van, nou, dat is haar eigen naam.
2: Ja, ik was echt verbaasd.
0: Ja, dan denk je van Edith Piaf. Is dit eigenlijk een naam?
2: Giovanna Dajon.
0: Tuurlijk. Ja, dat snap ik inderdaad heel goed. Ria, die zegt P. en Rinus.
4: Er zit van alles in. Er zit van alles in.
0: Ja, die P natuurlijk van Peter.
2: Ja, Peter Haan en de Rinus van Frank den Hollander.
0: Ja, dat is heel erg logisch. Ja,
2: precies.
0: Hey, de volgende, als je zo noemt, dan verkoop je volgens mij geen plaat meer. Maar iedereen die kent hem wel.
2: Peter Gene Hernandez.
0: Ah, tuurlijk. Hij stond nog in die galbak volgens mij, hè, vorige week. Toch?
2: Ja, een paar keer.
0: Ja.
2: Rika kwam ermee. Ik wist wel dat Bruno Mars een artiestennaam was, maar ik zou ook niet weten wat zijn echte naam dan was.
0: Nee.
2: Maar
0: echt.
2: Peter Gene Hernandez. Dus.
0: Ja, ik dacht meteen aan Patrick Hernandez. Ja. Born to be alive. Maar nee, dat was ook weer heel iets anders in dit geval. Heel veel mensen die komen ook bij deze. Hans Bouwens. Bekend als George Baker. En zijn selectie natuurlijk in dit geval. En dan hebben we nog één fragmentje, David. En van deze, ja, ik snap wel inderdaad wel dat het een artiestennaam is, maar de eigen naam nooit van gehoord.
2: Henny Bijl?
0: Ja, Henny Bijl.
2: Zeg je niks?
0: Henny Bijl zegt helemaal niks.
2: Oh, oké.
0: Okay. Nee, ik heb niet bij in de klas gezeten. Wij kennen haar beter als. Imka Marina. Volgens mij onlangs haar 80ste verjaardag nog gevierd, ja. Deze dame, dacht ik. Er zijn zoveel artiestennamen. Freddie Mercury, die komt voorbij.
2: Ja, natuurlijk.

0: Rock Bulzarak, heet hij. Meatloaf, Marvin Lee Day. En die ik ook nog zag, en die snap ik wel. Ik vond op het internet een heel overzichtje ervan. George Michael, maar die heet eigenlijk...
1: ingewikkeld, hè?
0: Georgios Kyriakos Panagiotou. Zoiets. Het is een Griek uiteindelijk van oorsprong.
1: Ja.
0: En dan verkoop je volgens mij geen één plaat meer. In dit geval. Hey, we hebben er volgens mij al zo'n beetje 26 binnen. Al met al, allemaal bedankt natuurlijk voor alles wat jullie hebben doorgegeven. We gaan eens even kijken of we het alles een beetje op een rijtje kunnen zetten. En vervolgens pakken wij het rad erbij. En eens even kijken of wij een mooie slinger ding kunnen geven. Waarmee we een plaat uitkiezen. Waar we dit uur uit gaan. Ik weet niet of dit zijn eigen naam is. Eros Ramazzotti. Dit is Prui Bella Cosa.
2: Kom.

0: Stars en California Dreaming.
1: De Slingerplaat.
0: Het is al bijna twee uur, oftewel, wij moeten er toch een einde aan gaan breien. De Slingerplaat, we waren op zoek naar bijzondere artiestennamen. En ik snap het heel goed, Barbel zei 50 Cent. Ja, je noemt je kind niet zo, dus die heeft echt een andere naam. Er kwam er best wel hele leuke voorbij. Ook wel denken, die wist je wel, maar dan misschien net niet het origineel. En bijvoorbeeld ook Im Camerina, Henny Bijl, had ik er nooit echt gezocht. Willy Alberti, die had ook een heel andere naam, volgens mij. De familie Alberti, die heette ook niet zo.
2: Willy Alberti, die heette Kareltje Verbruggen.
0: Ja, zoiets.
2: Zag ik dat goed? Iemand appte dat.
0: Ja, klopt.
2: Wel grappig dat Willeke Alberti dan dezelfde artiestennaam, zeg maar, achternaam dan overneemt.
0: Bijzonder is dat. Ja. André van Duin, Adrianus Kifon, heet hij eigenlijk. Dus prachtig. Ja. Iedereen hartstikke bedankt natuurlijk voor alles wat jullie bijgedragen hebben. We hebben ze allemaal in een grote lijst gezet. En David gaat een slinger aan het rad geven. En het letter die daaruit komt correspondeert met een van de liedjes die we in dit geval hebben. Ik heb ze allemaal in een mapje gezet. Het was echt een beste slinger dit, hè?
2: Ja, en dan komen we uit bij de A.
0: Zinloos geslingerd in dit geval.
2: Precies.
0: Dat was een van de eerste die in dit binnenkwam. Eens even kijken.
2: Dat is wel leuk. Sjoukje Spijker.
0: Dat is mooi. Sjoukje Spijker, inderdaad. Oftewel Maggie McNeil. En die werd aangevraagd door Greet Ekkelboom. En hiermee gaan we eruit. Allemaal nogmaals bedankt voor jullie bijdrage van deze slingerplaat. Morgen nieuwe ronde, nieuwe prijzen natuurlijk. En straks na twee uur nog een uur lang Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Maar eerst gaan we terug naar de kust.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. 1 van hen is een man van 18. En de 2e verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt.

0: en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
3: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Acht tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
0: Met Wim Boer.

0: over artiestennamen. Eigenlijk heet Alidus Hidding Ali Dus Hidding. Dus weet je dat ik weer de time man is waar dat hij naam specialized in you?
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: 10 minuten over 2. Nou, de laatste uren volgens mij. Tenminste, ik weet niet of je het vandaag gaat redden, Robert.
3: Ja, zeker. Goud redden. Ik wil zeggen, dat weet je toch wel. Maar zo vanzelfsprekend is dat inderdaad niet. We zijn inmiddels aanbeland in Am. En ook zijn bestemming is Grol. Nou, dat is die kanaal waar je kunt Grol bijna zien liggen. Dus ik weet zeker dat we een bestemming hadden gehad. We zijn net onderweg van Raal hier naartoe. Over een aantal derpies komen. Nijlanden, geloof ik. Elderslo. Hartstikke mooi. Mooie plekjes, van allerlei dingen te doen ook onderweg. En dat heeft van alles te maken met een boerenfietstocht die ook gangs is en die toevallig ook daar langs ging. Ik moet wel zeggen, we hebben net een fantastische barbecue gehad in De Wenning, het verzorgingstehuis in Rolde. En dat geeft hem alle lof, want we hebben toes verpenst, zoals dat zo mooi heet. Nou, en ik weet niet of je wel eens op een trekker zit en hebt te stuiten met de ballen helemaal vol met lekkere stukjes vlees en erpelsalade en weet ik voor wat allemaal. Het is niet aan het beveel in ieder geval. Dus het is goed dat we hem stop, want dan komt er spijten aan. Maar goed, onderweg. Voor de mensen die de beelden niet zien hebben, ik kan het wel even vertellen. Maandag hoest een vrouw met een busje te stoppen. Nou ja, en dat doe je dan maar. En ze wil niet op de camera. Of in ieder geval, ze zei, ik heb het hartstikke druk. Maar die heeft mij drie dingen in de hand gedrukt. En het ging al ongeveer riedend. En ik weet, het begon niet wat het bent. Het was verhaal, dat voor mij en voor Harm. Harm die volgende week de trekker gaat besturen. Nou, en ik heb ze hier. Het bent broene enveloppies, zal ik zeggen, met iets erin. En het is behoorlijk zwaar. En ja, ik maak hem maar gewoon even mee open. Om eens even te kijken wat we nou in gekregen hebben. Wat voor prachtig dit is. Ja, of niet, dat kan natuurlijk ook. Het zal wel geen bom weten. Mooi!
0: Als we dan nog bij de gingen lopen.
3: Ik dacht, wat doet die? Ja, nou. Ach, jongens. Ik moet nog even kijken, maar het lijkt wel een. Het is een tegeltje.
0: Oh.
3: Nou, moet je eens even kijken. Dit is wel heel leuk. De trekkertocht die erop. Harm, Aldert en Robert. En met daarop een foto van ons met Klompman. En op de trekker met een mooie boerderij erbij. Er zal wel de enige AI aan te pas west wezen. Maar het is een hartstikke mooie tegelie. Die kunnen we straks in de keuken metselen. Of net gelijk waar. Ik zal Harm en Aldert dan ook een tegelie doen. Dat zal ongetwijfeld dezelfde wezen. Dus die zal ik niet losmaken. Maar hartstikke bedankt. Ik heb geen naam. Maar wacht eens even. Boutique Jaantien zit erachterop.
0: Okay.
3: Nurg.
0: Ah.
3: Nou,

0: wat we hebben dat ook weer. Nou, Jantien, hartstikke bedankt dan voor dit mooie tegelie. We zullen hem een mooie plekje geven. En dan zullen wij ondertussen eens even kijken wat er hier en nou allemaal nog wieder te beleven is. Voordat we op Grol aan tocht. Er zal die wel wat te doen. Dat ben ik van overtuigd. Café de Amers zit die vlakbij. Dus allicht dat we daar nog even aan kut. Niet voor de raakbal dit keer, want dat schiet er niet meer in. Nou, Wim.
1: Nou,
0: we zijn weer plaat. Dan gaan wij eens even op zoek naar mooie verhalen hier. Om eens even weer betekenis te geven aan het alledaagse.
2: Hartstikke goed, dankjewel.
3: Maak kans op een helikoptervlucht tijdens de Classic GP.
2: Maar eerst is het even tijd voor wat aans. Oh ja, ik moet weer naar Nederlands toe. Natuurlijk even nog schakelen. Ja, ik heb wel interesse bedienen.
4: Als jij het net zo praat, dan ik kan niet tegen, hoor.
2: Ja, we hebben gewoon kaarten weggeven namelijk voor de Classic GP. En dat wel op de T-circuit in Assen. En die is zondag 30 augustus, aan het einde van de volgende maand. Het hele weekend met alle racewagens en motoren racen op circuit. En daar kun je dan bij wezen samen met iemand anders. En er is nog een bijzondere extra prijs, namelijk een helikoptervlucht voor twee personen boven het circuit. Dat liep me wel mooi om dat een keer helemaal van boom te gaan bekijken.
4: Ja, inderdaad. Maar die is maar weggelegd voor één gelukkige winnaar.
2: Ja.
4: Morgen dan gaan alle namen van de winnaars van de week in een hoge hoed. En dan mag Jeffrey er een naam uitpikken. Die gaan we even bellen in de uitzending. En dan die winnaar die krijgt bovenop die kaarten voor de Classic GP ook nog die helikoptervlucht.
2: Oh, prachtig. Maar sowieso, als je in de uitzending komt, die 2K die bent van je. Nou, wat doen we dan in dit geval? Wij gaan ook de altijd in. Wij moeten namelijk op. We zijn op zoek naar alle artiesten. En die worden in dit geval een beetje omschreven op een wat bijzondere manier. Een soort van polygoonstem. Luister maar eens.
5: Deze Amsterdamse zangeres treedt in de voetsporen van haar beroemde vader, die geldt als een van de bekendste vertolkers van het Jordaanlied. Ook haar eigen loopbaan kent grote successen. Met onderscheidingen als Edisons, gouden platen en een gouden harp weet zij zich een vaste plaats te verwerven binnen de Nederlandse muziekwereld.
2: Als je nou het vorige uur ook luister hebt, dan is de naam al een keer voorbij komen. Dus 0592-33-1188. Naar welke zangeres ben we in dit geval op zoek? Commodeur, appje stuurt, mag natuurlijk.

0: jaren 70 regelde hij de ene hit naar de andere achter elkaar. To Who met Concerns bijvoorbeeld, maar ook deze Pretty Belinda was dat van Chris Andrews.
1: Maak kans op een helikoptervlucht tijdens de Classic GP.
0: Het is 20 minuten over 2. We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Nel. Nel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nel, goedemiddag. Afkomstig uit?
2: Ede.
0: Oh.
2: En weet je wel waar dat ligt?
0: Ik weet wat, nou, sterker nog, mijn broer en mijn schoonzus, ja, die woont er ook.
2: Die woont achter ons.
0: Ja, die woont achter je. Och.
2: Ja.
0: En weet je wel hoe ik inwoners van ieder soms wel eens gekscheerd num?
2: Nee.
0: Idioten.
2: Ja, dat weet ik wel.
0: Nee,
2: maar.
0: Een grapje.
2: Maar dat
0: ben je,
2: niet.
0: Ben je een echte Idenaar? Of een Idense, hoe moet ik dat zeggen?
2: Nee hoor.
0: Nee, hè?
2: Ik ben in 88 uur komen wonen. Ik woon nou Sint-Kent, dat weet je wel.
0: Heb je je telefoon op de speaker staan? Of, want het klinkt er net alsof jij de Sint-Bernard-tunnel net...
2: Ja, ik heb wel op de speaker, anders kan je slecht horen.
0: Anders kun je slecht horen. Nou, dan ga ik gewoon even zo deur doen. Hé, we waren op zoek naar iemand. Ik start het fragmentje nog een keer in, daar komt-ie. Ja.
3: Deze Amsterdamse zangeres treedt in de voetsporen van haar beroemde vader, die geldt als een van de bekendste vertolkers van het Jordaanlied. Ook haar eigen loopbaan kent grote successen. Met onderscheidingen als Edisons, gouden platen en een gouden harp weet zij zich een vaste plaats te verwerven binnen de Nederlandse muziekwereld.
0: En over welke zangeres hebben we het hier in dit geval, Nel?
2: Willeke Alberti.
0: Willeke Alberti. En ze kwam net bij de slingerplaat ook al voorbij, want ze heet eigenlijk geen Willeke Alberti, hè?
2: Nee.
0: Nee. Weet je haar echte naam?
2: Nee, dat heb ik niet gehoord.
0: Willy maar... Albertina Verbrugge.
2: Oh.
0: En pa, dat was dan Willy Alberti.
2: Ja.
0: Zijn dochter van, die was Karel Verbrugge.
2: Ja, dat had wel gehoord.
0: Ja, oh, hartstikke goed. Hé, ik mag je feliciteren, want jij wint in ieder geval 2 kaarten voor de Classic GP. Eind augustus bij de T-baan. En je gaat ook met je naam de hoge hoed in. En wellicht morgen in het programma van René, wat dan door Jeff die wordt gepresenteerd, dan wordt er een winnaar uitgetrokken. En die mag dan ook nog met een helikopterboom het circuit.
2: Dat is
0: ja. Ja, nou, dat is hartstikke spannend in dit geval. Ja. Hey, blijf nog even in de lijn, dan gaan we de gegevens doteren. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag.
2: Ja, oké. Okay.
0: Jonel, bye.
2: Doei,
0: en die gingen dus ook om Willeke Alberti. Dit is Ome Jan.

0: oplossing van ons spel. En Nel uit Ide die won de kaarten voor de Classic GP.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: 3:15. Nog een dik half uur en volgens mij je bent in een arm. Dus een grolder ga je wel in. Waar ben je op dit moment, Robert?
3: Nou, we zijn wel geteld 10 meter verder dan we net te praten. En dat is niet zo heel wiet. Dat heeft ook alles te maken met de oppervlakte van Amer. Dat is niet zo heel groot. We zijn nog altijd bij Café de Amer. En ja, wat we eigenlijk de hele week al een beetje aan het doen bent, betekent dus geven aan het alledaagse. En ook dit is weer zo'n moment uit het leven gegrepen. Wat hier allemaal binnen ziet er gebeuren. Niks is geregisseerd, niks is geproduceerd. Ik heb werkelijk wel geen idee. Maar we kunnen er echt eens even kijken. En het enige wat ik weet is dat de Amer dit jaar feest heeft. Want die bestaat zoveel jaar en ik geloof dat dat 34 jaar is. Dus we lopen gewoon eens even met tras op en we gaan eens even kijken waar het tegenkomt. En dan kun je vast goed vinden die er wat over vertellen kunt. Ik zie al iemand lopen van de bediening. Dan loop ik hem gauw achteraan, want het is boos straks weer. Mooi! Even stellen vragen. Ik zeg net 34 jaar bestaat de Amer dit jaar, toch?
4: Ja.
3: Dat heb ik wel goed, hè?
4: Dat heb je helemaal goed.
3: Ja, jij werkt hier?
4: Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
3: Met plezier of niet?
4: Heel veel plezier.
3: Wat is er zo leuk aan de Amer? Wat is nou de magie van dit Broene Café?
4: Er komen altijd hele leuke mensen. Dus dat is altijd heel erg gezellig.
3: Bedankt.
4: Ja. Ja. Ja, echt altijd heel veel plezier en gezelligheid, ja.
3: Nou, dat is goed om te horen. Ja, dit is goed om te horen. En je accent te horen kon je hier niet weg, maar...
4: Ik kom uit Assen, dus ik kom er niet vandaan.
3: Nee, dat is een klein eentje, maar je praat zo keurig Nederlands. Dat schrik ik dan van.
4: Ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb nooit gedaan, dus...
3: Nooit anders gesproken?
4: Nooit anders gesproken.
3: Nee,
4: misschien wel hoor, maar ik zelf niet.
3: Oké, dat geeft niks. Dat moet er ook wezen, mensen die gewoon Nederlands praten. We zullen eens even kijken wat je boet allemaal nog op. Het terras zit verder... 34 jaar, dus de Amer. Dus ook twee mensen heerlijk aan een kopje thee. Je hebt het al op. Sportieve kleren aan, wandelschoenen. Dat ziet er sportief uit.
5: Ja, dat is zeker. Dat is heel sportief.

0: sportief. Ja, wie bent op de fiets, hoor? We zijn niet lopend. Kijk, daar staan ze.
1: De vouwfiets?
0: Vouwfietsjes, ja.
1: Kun je dan wel een beetje fatsoenlijk met je verplaatsen? Of?
0: Ja, helemaal hartstikke best. Ja. Ja, dat gaat fantastisch.
1: Een beetje toevallige wies neerstreken? Of?
0: Nee, we staan op die prachtige mooie camperplek Hof van Grollo. Okay. Van Rolf en Marion. Dat hebben ze fantastisch voor elkaar. Echt helemaal goed.
1: Een schaamteloos stukje reclame, dit even voor Rolf en Marion.
0: Ja, maar dat doe ik met alle liefde. Ja.
1: Ik kan dit ook niet tegen.

0: In Ham, ook het enige café in het dorp. Bevalt het je wat? Denk je van, nou, het is een mooi plekje, of nou, wat vind je ervan?
1: We zijn hier op aanraden van Enid van der Hoef. Ja. Die had hier ook connecties mee. En die is hier vanmorgen nog geweest met kleine Kees. Dus toen zeiden we van, dan moeten we toch maar naar de Amer toe.
2: Okay.
1: Dus we zitten hier voor het eerst. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat voor lekkers we krijgen.
0: Dan ben je de verwachting natuurlijk. Nou, volgens mij komt dat lekkers er al aan.
1: Ja, ik zou het er maar opzetten. Ja. Dus we gaan hier heerlijk van genieten.
0: Oh, dat ziet er lekker uit. Het is dat wij al 35 kilo barbecuevlees wegkouden. Dat ziet er heerlijk. Wat heb je besteld voor lekkers?
1: Nou, wat heb ik besteld? Ze hebben speciaal voor mij brie warm gemaakt.
0: Oh, er komt nog een trouwens een oude trekker aan. Het is een Ford 3000 met een kunstmeststrooi erachter. Ja, het is werkelijk, de agrarische Drenthe is toch
1: nou,
0: super.
1: Moet je toch eens kijken.
0: Broodje met brie?
1: Broodje brie met walnoten en rucola erop.
0: Het water lukt me in de mond.
1: Daar zou je mij vannacht van wakker kunnen maken. Maar
0: nou, misschien doen we dat nog wel, maar we weten je nou, er zitten op de camping in ieder geval. Dus, en je hebt gewoon onderwets kroketten.
3: Oh, dat leek me beter dan een bal gehakt. Dat had ik niet zoveel trek in.
0: Nee, hè? Nee. Terwijl de bal gehakt is, dat is hier bekend. Maar,
3: dat kan wel zijn. Dat
0: maar nou houden we ook op om stroop om de mond van het café Dame te smeren. Want anders dan hebben we het commissariaat van de media weer op ons dak. In ieder geval 34 jaar de Amer nog dit hele jaar. Dus dik feest. En dan gaat ze vast uitgebreid vieren. Wij trappen zich en die al trekken weer aan. En wij toogden op Grollo aan. Dat wij nog een dik half uur hebben. En het is ook fijn om een keer ergens op tiet te komen, Wim.
4: Dat dacht ik. Mooi zo. Tot straks.
5: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
7: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
9: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
10: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
4: Het is even over 14:30. David nu met het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag. Waterschappen bereiden zich voor op een watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de grote vraag naar water dreigt er een tekort. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich al voor op een daadwerkelijk tekort. De regen die verwacht wordt kan helpen, maar het is maar de vraag hoeveel. Waterbedrijf WMD en boerenorganisatie LTO verwachten vooralsnog geen grote problemen door het tekort. De Noorderbrug en de N373 blijven nog langer dicht dan gepland. Een broedende zwaluw heeft opnieuw eieren gelegd en daardoor schuiven de werkzaamheden verder op. Zwaluwen zijn bij wet beschermd, waardoor nesten, eieren en jongen niet weggehaald mogen worden. Bouwbedrijf Structon verwacht het werk nu op z'n vroegst half september te kunnen hervatten, tenzij de vogel opnieuw gaat broeden. Volgens het bedrijf is dat een reëel scenario. De werkzaamheden liepen ook al eerder vertraging op, omdat de aanleg van een nieuwe damwand langs de Noorgevaart meer tijd kostte dan verwacht. En Drenthe heeft het minste aantal vrouwelijke wethouders van Nederland, net als 4 jaar geleden. Gemiddeld is minder dan 17% van alle wethouders in onze provincie een vrouw. De gemeente Coevorden is een uitzondering. De wethoudersposten zijn daar eerlijk verdeeld over 2 mannen en 2 vrouwen. Maar Assen, Hogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en Noorderveld hebben een college met alleen maar mannelijke wethouders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Dankjewel, David. Hansienhuis dan met het weer.
2: Vrij veel bewolking deze middag, maar vooral in het oosten van de provincie weet de zon nog wat ruimte te benutten. De temperatuur is in het zuiden een graad of 26 en in de kop maximaal ongeveer 25 graden. En er staat een zwakke noordoostelijke wind. Plaatselijk ontwikkelt zich deze middag ook een

0: enkele bui.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Anouk in de middag.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Deze week maak je kans op tickets

inmiddels bijna 3:15. En Robert is op dit moment bezig met de laatste, nou, denk ik zo'n beetje kilometer, voordat hij in Grollo arriveert. Dus neem straks nog even contact met hem op, want hij zit in de laatste fase van zijn bijdrage voor vandaag, voor de trekkertocht. Eerst even luisteren naar Rigera. Dit is No Tengo Dinero.

0: op Radio Drenthe. En dat met de Hold Back the Nights.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Nou, het is 3:10, dus dan wordt er wel zo'n beetje tiet. Gisteren is het volgens mij ook redelijk goed gelukt. Alleen toen hadden we wat malheur met de uitzending. Dus ja, had je een klein beetje vertraging. Maar vandaag is volgens mij alles goed gegaan. En ben je op dit moment op de plek van bestemming of niet?
3: Ja, we hebben de Grollo gehaald en we staan hier bij het QB en de Blizzard Museum. Nou, de eindbestemming, daar komen we zelf een beetje invullen. Maar dat is even een mooi verhaal, dat zal ik zo even vertellen. Ik wil eerst nog even mijn excuses aanbieden aan iedereen die net bij de Amer op het terras zat. Mijn neef kwam langs in een grote vrachtwagen en die heb ik jaren niet spreuken. Dus die stond met rijdende motor toe die met mij te praten totdat iedereen boos aan de bel trok of de vrachtwagen ook goed kon. Dus ja, voor de mensen die dan nog lusten, excuus, kan gebeuren. We zijn in ieder geval aanbeland bij het QB en de Blizzard Museum, was gezegd. Ja, en waarom ben we hier nou start? Nou, dat heeft alles te maken met een man die wij spraken in de Wenning in Rolde. En die man, dat was hele Gines Bonder. Nou, stier die toevallig, Roelof Ending. Ja, het is wat typisch als ik hier kom, Roelof, dan sta jij hier ook altijd.
4: Ja, mooi.
3: Ja, je woont hier natuurlijk ook in Rolde.
4: In de buurt, ja.
3: Precies. Hé, maar de naam hele Gines Bonder, dat zeg je ook wel wat, denk ik.
4: Ja, die ken ik wel. Jazeker.
3: Want die zien va had dit boerderij hier, geloof ik.
4: Ja, klopt. Ja.
3: En Muske, die kwam hier op een goede dag naar een optreden, geloof ik, in de bij Harm Hofstegen.
4: Bij Harm in de kroeg. Er moest een plek hebben.
3: Ja.
4: Nou ja, dat was hier, die stond leeg.
3: Ja, precies.
4: Dus, en toen zei Harm was, dan moet je mijn vrienden hebben, gewoon een woontje aan behandelen. Nou ja, zo doen is hier komen doen.
3: Precies, en die zoon, hele Gines, die hebben we dus verbeerd als spreuken.
4: Ja, dat ik wel zien.
3: Oh, daar zit nou, ja. Is een cirkel weer rond.
4: Ja, is een cirkel weer rond, ja. Ja, nee, dat klopt.
3: Dat is allemaal niet op de opname gekomen, maar ik had er nog met hem over. Dat het eigenlijk wel bijzonder was, dat als een Bonder in die West was, of een Harm Hofstegen in die West was, dat was bijvoorbeeld hele blues festival hier ook Noordwest.
4: Nee, dat denk ik niet.
3: Nee.
4: Dat misschien even toen Grol wel op elkaar zijn. Dat is makkelijk staat, ja.
3: Maar eigenlijk is dat bij die twee mannen misschien wel begonnen.
4: Ja, misschien wel, ja.
3: Zo kun je het zien.
4: Het wordt nog harder begonnen.
3: Ja, dan?
4: Ja, zo is het.
3: Is het museum ook los vandaag, of niet?
4: Het museum is los, ja.
3: Ik ga hem gewoon even binnenspelen. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, Wim, hoor. Je draait met een maruut als het voorbij is. Speak. Ja, dat is ook zo, ja. Dat klopt, ja. Je kunt nog al zien.
4: Ja.
3: Ja, dat is... Ben jij vandaag ook de vrijwilliger hier, Roelof, of niet?
4: Nee, Rieter was er maar afvalt en wat rommel hier. Ik denk, dat zou ik een beetje op...
3: Ja, voor de boerenfietstocht. Nou, speak bij hem, gauw in het museum. Het is mooi. Oh, ze kieken alweer. We hebben het verscheiden keren al vandaag over die bedsteden zat van Harry Muske. Daar heb je heel wat in slapen, zeg je ook, hè?
4: Nou, dat denk ik wel, ja.
3: Je hebt er nog nooit in leek?
4: Jawel.
3: Ook al?
4: Ja.
3: Nou, dan wil ik niet weten onder wat voor omstandigheden dat West, hè. Maar dat, we spieken even. Wat zei je, Ron?
4: Een pooi al in.
3: Dat geloof ik. Alleen of...
4: Nee. Toen woonde we aan de Bonder hier.
3: Ja?
4: Er was een broer van Hillegins die net trof. En die had twee zoons. Dus had ik qua leeftijd net dus nee. Dus, en ik woonde hier naast.
3: Ja?
4: Nou ja, dat lijkt me...

0: Nog een keer in de beste.
1: Oh, voordat moskee je komt.
0: Ja, dat was al voordat moskee je komt.
1: Ja, precies. Ik dacht tien of daarna. Nee, precies. Nou, dan gaan we eruit weer met deze befaamde bestedes, wat mij betreft. Grote plannen van Herman Brood hier ook nog. God weet wat allemaal in Daan heeft. En als deze bestedes eens kunnen praten, Roel, wat denk je dan?
0: Ja, nou ja. Ja, dan krijg ik me hier wat te horen, denk ik.
1: Nou, dat denk ik ook. Dat is misschien niet geschikt voor dit tijdstip van de dag.
0: Nee, maar moskee is heel leuk. Dan kwamen we weer samen. Ze zeggen, oh, dan wou eigenlijk ook al een toer in bed. En dan zeg maar, ja, dan lagen er een paar dames in de beste. Dus dan mogen we eerst nog even afhaken.
1: Ja. Ja. Nou, die impact heb ik nog niet bij de regionale omroep behaald. Maar goed, Wim Boer misschien wel, dat weet ik niet. Ik weet niet, hoe is je dat bevalt Wim de afgelopen jaren?
2: Ja, best hoor, echt.
1: Ja, best. Nou, als ik thuis kom, dan... Toe maar. Wij praten morgen rustig verder over. Dan is de startplek hier van deze grol. We gaan de trekker een mooi plekje geven hier Berenstal in de buurt. Vredenheim, nou, naast Jan Bonden.
0: Ja, dat klopt. Ja, Peer, ja.
1: We gaan naar de boerderij, wat toch wel begund is. Maar goed, dat zie je morgen allemaal wel. Dus dan beginnen we morgen daar om 9:45 ongeveer. Heurioes dan weer.
3: Mooi zo, dan meer in dit theater. Dankjewel, Robert. En veel succes morgen. En misschien nog even een tip van mijn kant. Misschien dat je een niergordel om moet doen of zo. Want dan kun je ook wat harder met die trekker aan het hobbelen.
1: Dat is een heel goed idee.
3: Nou, wellicht. Goed zo. Hey, tot morgen.
1: Yo.
3: Straks veel plezier met Studio Steunberg hier op Radio Drenthe. Tot slot Robert Palmer samen met UB40. Mooi.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Ervaar thuis.

0: luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
5: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Aanrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Radio Drenthe.
11: Studio Steenbergen.
10: 60s

0: Drie hitjes in totaal voor deze Britse band. En dit was de eerste ervan. We hadden ook de eerste plaats in de top 40. Lay All Your Love On Me van Racy.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s met Jeffrey Verdel.
0: Ja, dat is de volgende vakantieinvaller alweer. Hallo, Jeffrey hier, aangenaam. En wat fijn dat ik met jou deze dag mag afsluiten. Een nieuwe Studio Steenbergen. Met natuurlijk het komende uur hele fijne muziek uit de jaren 60 en 70. We hebben de platenkast weer ondersteboven getrommeld. Op deze dag, wat een zomerse dag is, maar toch, ik heb regenspetters gezien. Dat voelt dan toch altijd een beetje onwennig. En ik weet dat dan het gemiddelde koffiezetapparaat, verhaal, gesprek daar dan ook over gaat, hè? Over de regen en over het weer, want daar zijn we zo goed in als Nederlanders. Maar het kan ook altijd goed gaan over muziek. Dus laten we dan bij deze het gesprek gaan kantelen. En dan ga ik jou vertellen wat je in ieder geval het komende uur gaat horen. Altijd van de partij zo'n beetje zijn natuurlijk de Beatles. Heerlijk, Long Tall Sally ga je horen. Ook de Bellamy Brothers komen eraan. Ja, en het is een thema hoor, de B vandaag. We hebben de Beatles, de Bellamy Brothers en ook de Bee Gees.

Maar gelukkig ook nog artiesten die niet beginnen met de B, hoor. Komen er ook nog aan. Onderweg voor je, George McRae, Rock Your Baby. En dan van de B naar de C, naar de Fortunes. Dit is Caroline op Radio Drenthe. Goedemiddag.

0: weken lang. Stond hij op nummer 1 in de top 40 in 1975. Het was de laatste nummer 1 die werd gedraaid vanaf het schip van Radio Veronica, toen de top 40 daar nog werd uitgezonden. George McRae en Rock Your Baby.
1: Op deze dag in...
0: Als we dan toch zo bezig zijn met de geschiedenisboeken doorspitten, laten we die van 16 juli er dan maar even weer bij pakken. Zoals altijd even een kleine blik naar de jaren 60 en 70. Begin in 1962. De Beach Boys die tekenen dan een 7-jarig contract met Capitol Records, nadat ze bij hun vorige label uitgegooid zijn. Het eerste nummer dat ze bij Capitol uitbrengen is een nummer dat ze nog op de plank hebben liggen. Deze...

0: Again, dat wordt met een nummer 14 notering meteen een flinke hit in Amerika. Het is trouwens opgenomen tijdens een tweede bezoek ooit aan een professionele opnamestudio. Dus het klinkt dan allemaal heel professioneel. Misschien dat dat ook wel een bijdrage deed aan die hoge notering voor die plaat, de Surfing Safari. Nou, op deze dag in 1965 wordt tussen Frankrijk en Italië de Mont Blanc-tunnel geopend.
1: A road tunnel under Mont Blanc. The dream of decades has come true. To both France and Italy, this was an historic occasion. And the joint opening ceremony was performed by General de Gaulle and President Sarraquette. It's the longest road tunnel in the world.
0: De tunnel is bijna 12 kilometer lang en jaarlijks rijden er zo'n 2 miljoen voertuigen doorheen. En ik hoorde hem net zeggen dat het de langste tunnel in de wereld is, in 1965 dus. Nou, inmiddels kan ik zelf bevestigen dat dat niet meer zo is. Ik heb ooit namelijk een paar jaar geleden in Noorwegen gereden door een tunnel en daar gaf de navigatie aan dat het nog 25 kilometer was. Nou ja, misschien dat ik dat gedroomd heb. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar ja, er stond mij wel bij dat ik dacht, wow, zo'n lange tunnel. Ja. Correct me if I'm wrong. Op deze dag, in 1969 dan, weer terug in de tijd. Het Kennedy Space Center, daar wordt in Florida de Apollo 11 gelanceerd. Het doel is de man, of niet de man, de maan. Ja.
2: En de mannen die erheen gaan zijn Aldrin, Armstrong en Collins. Toen de drie astronauten met de lift naar de top van de Saturnusraket waren gebracht om er plaats te nemen in de Apollo 11, mocht gezegd worden dat voor de eerste reis van de mens naar de maan niets, maar dan ook niets aan het toeval was overgelaten. Voor de technici in de controlekamers op Cape Kennedy en in Houston lijkt het allemaal gesneden koek. Maar deze keer is het toch anders. Allen zijn zich sterk bewust van de grootheid van deze tocht naar de maan. De 21ste ruimtereis van de Amerikanen.
3: 5, 4, 3, 2...
0: Was wel een soort van de man natuurlijk. De man naar de maan brengen. Het wordt een succesvolle en historische missie natuurlijk. Want 5 dagen later zijn Neil Armstrong en Buzz Aldrin de eerste mensen ooit die een voet op de maan zetten. Ja, en inmiddels wordt er alweer flink over gesproken natuurlijk om weer een voet op de maan te gaan zetten in deze huidige tijden. Ook in 1979, op dezezelfde dag dus van die lancering van de Apollo 11... zijn het de Beatles die op deze dag aan 2 nummers werken. Die uiteindelijk zullen belanden op het album Abbey Road. Beide nummers zijn geschreven door George Harrison. Het gaat namelijk om deze. Here comes the sun. Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right. En ook deze.

die inspiratie, die krijgt het nummer. Wat George dus schrijft als hij een dagje vrij neemt en rondwandelt in de tuin van zijn vriend. Die ken je misschien ook wel, Eric Clapton. En daar deed hij de inspiratie op om Here Comes the Sun te schrijven. Dan tot slot nog even naar de jaren 70. Eén nieuwtje uit de jaren 70 op deze dag, de 16e van juli. Het is namelijk de dag dat de AVRO de 250ste aflevering uitzendt van dit legendarische muziekprogramma.

En dan in die 250ste jubileumshow zijn onder andere The Brotherhood of Man en Jesse Green te gast. Voor de gelegenheid rijdt er ook een speciale trein door Nederland, de Top Pop Express. Eerst is het de bedoeling dat die trein een heel artistiek uiterlijk krijgt door hem met papier te beplakken. Alleen waait alles eraf. En dus wordt de trein beschilderd door de decorbouwers van Top Pop. En de jubileumuitzending is zo'n succes dat die eind augustus dan nog een keertje herhaald wordt. Nou, op naar de muziek dan maar even. De top 40. Ja, in dit geval van 16 juli 1964. Toen er nog geen top 40 was, want die was er toen nog niet. Maar wel een top 10 die werd samengesteld. Met zometeen, ik liet hem al eerder horen, de Beatles. Long Tall Sally, die stond op nummertje 1 voor de tweede week. Stonden er uiteindelijk 3 weken lang op nummer 1 staan. Ook een, daar gaan we weer. Hè. Moet ik weer in het Frans gaan praten. Vous permettez, monsieur, van Adamo. Die stond op nummertje 4. De ene laatste week dat hij in de lijst stond. Want hierna nog 1 weekje en daarna verdwijnt hij na 22 weken uit de lijst. Maar we beginnen met een nieuwe binnenkomer op nummertje 10. Roy Orbison en It's Over. It's Over.

0: Nederland.
1: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verkeerd

0: wilt. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak.

0: Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver. Geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
5: Het is 4:30. Ik heb voor je de hoogtepunten uit het Drentse nieuws. De OM heeft 6 jaar cel geëist tegen een 23-jarige MNA voor een schietpartij bij het Turks buurtcentrum in zijn woonplaats. De politie houdt hem verantwoordelijk voor 3 pogingen tot doodslag. En er is watertekort in Nederland, maar de gevolgen en het tekort vallen mee in onze provincie. Maar toch nemen de waterschappen ook hier maatregelen. En de werkzaamheden aan de Norgebrug en de N373 zijn opnieuw vertraagd door een broedende zwaluw. Het bouwbedrijf verwacht pas half september verder te kunnen met het werk. Nou, dit lees je allemaal uitgebreid op rtvdrenthe.nl en in onze app. En het weer, dat krijg je vanmiddag van Hans Nienhuis.
6: Vrij veel bewolking deze middag, maar vooral in het oosten van de provincie weet de zon nog wat ruimte te benutten. De temperatuur is in het zuiden een graad of 26 en in de kop maximaal ongeveer 25 graden. En er staat een zwakke noordoostelijke wind. Plaatselijk ontwikkelt zich deze middag ook een enkele bui.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Studio Steenbergen.

En ik hoop dat het voor jou ook een beetje vertrouwd klinkt. Want dat zou betekenen dat jij samen met mij luistert elke zaterdag. Nou ja, ik zit hier dan. Jij luistert elke zaterdag naar Radio Drenthe. Deze hele zomer tussen 12 en 2. Dan zit ik namelijk hier voor jou met het allerbeste van 5 jaar Drentse Doezend. Want we doen het alweer 5 jaren. Dus ik zit daar lekker in en dat voelt heel erg vertrouwd om dan deze tune af te spelen, zoals ze dat dan zo mooi noemen. En wat ik zeg, ik hoop dat het voor jou ook vertrouwd voelt. Dat voelt het natuurlijk sowieso altijd een beetje als we het hebben over de Drentse Doezend. De lijst Veur en Deur Drenthe, ooit dus samengesteld door jou aan de andere kant van de radio. Dus eigenlijk heb jij hier alle invloed. Dat is natuurlijk gewoon zo. En zeker als we het hebben over de Drentse Doezend. Nou, wat ik al zeg, de hele zomer dan zit ik hier met het beste uit de Drentse Doezend. Het beste wat de lijst ooit heeft voortgebracht. En in dit programma pikken we er ook elke dag even eentje uit om je alvast een beetje lekker te maken voor die zaterdagmiddag. En dat moet dan natuurlijk wel eentje zijn uit de jaren 60 en 70. Hè? Want we zitten nou eenmaal in het 60-70 blok, zoals we dat zo mooi noemen. Ja, en voor vandaag heb ik dan een pareltje uitgekozen. Eentje die er ook al daadwerkelijk 5 jaar lang in staat. En ook wel een beetje aan een stijgende lijn bezig is door de jaren heen. De eerste editie op 768, daarna op 153, toen 188, toen 120. En vorig jaar maar liefst op plekje 58. Nou, dat is toch de top 100, hè? Dat mag je vermelden. De Bee Gees, ja natuurlijk. En deze heerlijke titel om uit te spreken. Massachusetts.

Oorspronkelijk uit de musical Hair. Deze uit 1969. Een eendagsvliegje, Eamon Corner. En If Paradise is Half as Nice. Daarvoor ook nog Anita Meijer. Jawel. Jukebox. Zeker wel met de Alternative Way. De jukebox van vandaag. Daar staat een duo centraal. Een duo wat op deze dag in 1976 stopt als duo. En dat is ook precies de reden waarom we hem in de jukebox hebben gestopt voor vandaag. Ik neem je even mee naar 1970. Dat is namelijk het jaar waarop dit duo ontstond. En dan heb ik het over Jim Messina en Kenny Loggins. Zij ontmoeten elkaar omdat hij, Jim Messina, Jim dus, die was een onafhankelijke producent voor Columbia Records. En Kenny, die had daar net een contract gekregen en ze gingen samen wat nummers opnemen, want Jim die moest dat album gaan produceren voor Kenny. En nou ja, die samenwerking was best wel intensief en het klonk wel aardig. En toen dachten ze, waarom gaan we niet gewoon verder als een duo? Toch? Ja. En zo was er daar Loggins en Messina. Uit de vroege jaren 70 dus. Debuutalbum ontstond in verscheen in 1971. En het was best wel een succesje. En dus gingen ze daar gewoon lekker mee verder. Grootste hit hebben we natuurlijk in de jukebox gestopt. Mama Don't Dance uit 1972 van het album Loggins en Messina. Op die dag dat ze dus uit elkaar gingen in 1976, vandaag dus, op deze 16e van juli, gingen ze allebei dus uit elkaar en werkten ze aan hun solo carrière. En dat ging voor de een wat beter dan de ander. En voor die ene, dan heb ik het over Kenny Loggins. Hij scoorde bijvoorbeeld nog een hit met Stevie Nicks, Whenever I Call You Friend. En ook die hebben we dan in de jukebox van vandaag gestopt. Maar goed, om nou te zeggen dat ze allebei heel succesvol waren. Solo. In ieder geval vonden ze elkaar in 2005 weer, want toen gingen ze samen weer toeren door de Verenigde Staten. Loggins en Messina dus in de jukebox van vandaag. Daar gaat hij. Met dus deze grootste hit sowieso. Your Mama Don't Dance op Radio Enter.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonoord hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima.

0: gas.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Voorstee, Assen.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.

find him gone, just like the wind. Don't trouble your mind.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgen

0: zorgde voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
3: Radio A.N. Hunze.
4: Zaterdag 25 juli komt A.N. Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A.N. Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
3: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Adverteren op Radio A.N. Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: geluid van de radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020.

0: De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Get up here, boy.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdagavond, 8:04. De hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, een uur lang zeer gevarieerde muziek voor ieder wat wil, wat hij maar horen wil. Kortom, zoals elke week, we draaien gewoon het hele swiggy vol mustiggy. Ik zeg het alvast, straks en na de klok van 9, natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Of als het heel rustig is met de verzoekjes, wordt het een kwestie van op bezoek bij Pieter. Ik ben er helemaal klaar voor. En wanneer meneer Les Reed ook. En waardoor dan? We gaan beginnen met een man die ooit de dag... Ja, die heeft de I Saved the Day song in ieder geval. Roberto Giacchetti.

Roberto Giacchetti, hij heeft de dag gered. Nou, wat wil je nou meer? Nou, net als Romeo, gewoon naar huis gaan. De R&B-band Romeo and Coming Home.

ze bent vast al tussen, want dit is een nummer uit 1998. Romeo. Coming home. Wij gaan van 1998 naar 2026. Ilse de Lange en Evergreen.

De dames van Leuf met het paard van Troje, de Trojan Horse. En wij gaan naar de stad Grun. En daar hebben we een heerlijke coverweg. En die komt op naam van twee, ik denk voor iedereen helemaal onbekende zangers. Wim Schuurer samen met Jordi Weijers. En die zingen samen Just an Illusion van BZN.

is dat, Grun, oftewel Jordi en Wim. Jordi Weijers en Wim Schuurer samen en zingen zij Just an Illusion. En wij gaan weer terug naar 2026, weer helemaal nieuw. De man die ooit zanger was bij Ten Sharp, maar nu solo. Marcel Kaptein en Friendly Face.

lekkere muziek van Marcel Kaptein en Friendly Face. En wij gaan naar een man die zich Tony Light noemt. Volgens mij heeft hij gewoon Herman Legvoet. En hij zong heel veel met de formatie The Bellboys, dat weet ik nog. Maar dit is helemaal solo van Tony Light. Baby, please don't go. Ik blijf nog even.

Kids and Baby. Nou, ik ben even helemaal kwijt. Wat maakt het uit? Wij gaan helemaal verder met The Golden Earring. Van het album Bloody Buccaneers zijn ze hier met Going to the Run.

tijdloze muziek uit 1968 van het album Cats. Was dit natuurlijk The Cats en Vaya con Dios. We gaan naar een man die we allemaal kennen als zanger van de formatie Kensington. Eloy Yusuf. Nou, wat maakt eruit. Hij heeft gewoon een soloplaat. Unbind.

Ja, blijft toch een beetje de stem van Kensington. Yusuf! Even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan naar 2026, de allernieuwste. Van de formatie Cresip, Shot in the Dark.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Joe Buck was dit met The Way You Take Time. Ja, en die hoorde er wat anders tussendoor. Maar dat was dus een foutje van het systeem hier. Helemaal niets aan te doen. Kijk, doet hij gewoon nog een keer. Het zit niet mee vanavond. We zijn aanbeland bij onze huisband BZN. En wat hebben we vanavond? Van het album Desire, volgens mij 1983, gaan we een beetje op de Franse tour. We gaan het leger in met het vreemdelingenlegioen uit Frankrijk. En dan beginnen we met Jan Keizer met een goed gesprek. Annie komt erachteraan, maar we hebben gewoon BZN en La Légionnaire.

Ja, 1973. Het album heette ook het second album. En het was inderdaad hun tweede album. Greenfield en Cook en Easy Boy. En weer het einde van een uurtje Pure Dutch. Straks na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit erop. En we sluiten af met een heerlijke cover. Die komt op naam van Tony Willet. Toen nog volgens mij samen met Pussycat. Een nummer van Elkie Brooks. Pearls is single. En ik zeg doei of tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio

0: en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Op Verzoek bij Pieter. Het verzoekbladenprogramma van Radio A&Unze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, heeft u een verzoek? Zet hem vooral in de chatbox van onze site van Radio A&Unze. Alhoewel het in de chatbox is het heel rustig. Hendrik die doet vanavond 100 verzoekjes. De telefoon, jawel, dat mag natuurlijk ook. 0592 703030. Geen verzoekjes, dan draaien we tussendoor gewoon dat hele swiggy voor mijn sticky. Zoals de allereerste plaat, een houtje van Dave Davies en de Kinks. Zo'n plaat die je echt helemaal meezingt. Dead of a Clown. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar daar is hij dan toch, Miss Metal. Ja, die gaat de boel installeren. Die probeert een microfoon gewoon zo te zetten.

En dat ze er ook doorheen kan praten, oh, dat wordt gezellig. Dus we doen dan gauw opschoten met die meneer Brasseur, want wij gaan verder met het programma en we beginnen een keer een beetje anders als anders. We beginnen helemaal met gloedje nieuw. Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Ze hebben inmiddels ook een nieuw album, de Dropkick Murphys. En die hebben een plaat gemaakt waarbij ze de stem van Shane McGowan hebben binnengemixt. Hoe kan dat? Ik heb werkelijk geen idee. Maar die Shane McGowan was natuurlijk ooit de zanger van de eerste Engelse formatie, de Pokes. De Dropkick Murphys, die komen uit Amerika, maar die hebben dus echt Ierse muziek. Alhoewel, deze plaat heet gewoon The Body of an American. Helemaal gloedje nieuw. Dropkick Murphys en Shane McGowan.

0: vond.
1: Fijn dat u er bent. Ik zie net dat u naar de kapper is geweest. Dat hoor ik via Hendrik. Hendrik ziet er al direct, hè?
0: Ja, joh. Ja. Knap, hè?
1: Ja, ja, twee weken geleden al. Oh. Ja. Wanneer gaat hij dat nou afmaken dan?
0: Nee, over 6 weken weer.
1: Ja, hè? Dan gaat hij schilderen.
0: Dat is het al.
1: Oh.
0: Komt er nu alweer grijs door? Ik mag hopen van niet. Nee.
1: Hendrik, heel scherp gezien. Maar fijn dat je er bent. Uurtje, zei je...
0: Ja, dan gaat old wie verder.
1: Dan gaat old mens naar huis, want dan met z'n slaap. Nou, dan kan ik nog mooi even de plaat voor Hendrik. Die Deutsche Shell-plaat, ik denk, laten we die maar gelijk aan het begin doen. Want daar zijn we daar in ieder geval vanaf. Maar die Hendrik, die heeft het voor elkaar. En woensdagavond zitten ze bij het programma van Lars.
0: Ja.
1: Oh, dat is bijna een, allemaal Duitse ballades.
0: Ja?
1: Ja, die Hendrik wordt helemaal gek op woensdagavond. Dat komt, om bij mij weet hij dat, zegt hij van, dat is plaat, daar is hij veel te jong voor om die platen. Maar dat is niet zo. Want Hendrik is inmiddels ook 78, heb ik begrepen. Dus je moet die platen uit de 70 jaren best wel kennen. Maar we hebben het anders gedaan. Als Hendrik deze niet kent, dan hou ik ermee op. Maar dan zeg ik gewoon mijn eigen plaat. Eigen Deutsche Shell-plaat. Niet meer voor Hendrik, maar gewoon voor mezelf. Maar deze, een beetje. Ik denk dat hij deze wel kent. MUZIEK

0: Werkelijk, ik heb zijn live versie gezien. Die duurt bijna 10 minuten.
1: Ja.
0: Oh, vet man.
1: Ook van Hélène?
0: Van Hélène Fischer. Ja, oh, okay. Die doet de Saudi live optreden. Goeiedag zeg. Die heeft er dan een show bij. Niet normaal.
1: Ja.
0: Maar ja, dat doen we hier niet. Gewoon het origineel. Want die is lang zat voor Hendrik. Vind je het?
1: Vind ik ook.
0: Ja, dit is een muziek moet niet te lang duren. Wat hebben we nu? Ja, als je nou toch maar een uur blijft, dan doen we gelijk de box-to-box later achteraan. En ik heb een beetje gemakkelijk vanaf gemaakt. Maar deze, ik weet het zeker, Miss Metal, die vind je altijd leuk.
1: Deze vind ik zeker altijd leuk.
0: Dat weet ik.

0: Hij blijft leuk. Don't Stop Believing van de formatie Journey. De box-to-box-plaat van deze week.
1: Supermooi.
0: Maar supermooi. Weet je wat ik zin in heb?
1: Nee.
0: Aan een bakkie koffie. Want ik heb werkelijk de hele avond nog helemaal niks gehad.
1: Gaan we dat doen? Zullen we even twee nummers achter elkaar doen dan?
0: Nou, ik heb hier een hele lange. En even kijken. We kunnen ook twee achter elkaar doen. Ja, dat kan. En doe ik die er even tussen weg.
1: Ik denk dat ze dat best goed vinden.
0: Ik begin.

0: met de Gordon Lightfoot en The Wreck of the Edmund Fitzgerald. Die duurt 6 minuten. En dan komen de Hollies achteraan. Mwah, dat kan niet missen. Tot zo.
1: Tot zo.

Van Simon. Simon. Oh, fijn dat Simon. Die zit ook weer buiten natuurlijk. En, maar we beginnen. Ja, hij was er vanavond weer. Hij was alweer heel vroeg. Oeze Erwin. En hij had een verzoek. En dan weet je het wel. Hij begint altijd met de suite. En dan moest vanavond voor Erwin deze zijn. De suite.

0: Ja, 1974 van het album Sweet Fanny Adams was dit. The Sweet and Blockbuster. Mij zeer onbekend.
1: Ja hoor, jou wel. Ja.
0: Wij hebben van Hendrik, maar dan moet ik moet weer zoeken. Oh, ik heb het allemaal weer dom. Ik sta er helemaal niet goed van.
1: Zootje heb je ervan gemaakt.
0: Stel nou, Karin, ophoud. Ik kan er niet meteen. Ja, Miley Cyrus, The Climb. Ken je die?
1: Ja.
0: Ga je die meezingen?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Oh, dat weet ik nog niet. Nou, dan gaan we luisteren naar Miley Cyrus op verzoek van Oes Hendrik. MUZIEK

0: Voor Hendrik, Miley Cyrus, The Climb.
1: Ik zeg niks.
0: Jij zegt niks. Zo, dat mag in de krant dat jij niks zegt. Zo in mij. Normaal zeg je altijd wat.
1: Nou,
0: van volgende verzoekie van Oezer Simon. Ja, ik heb al die zegt, en mijn kompas, hè, dat is net aan de verkeerde kant van de Duitse grens.
1: Ja, echt wel.
0: Echt wel, want dan ben ik gewoon halve Duitsers. En wat doet hij dan? Dan gaat hij ook naar Duitse platen aanvragen.
1: Ja.
0: Oh, ik ga dat kunnen weten.
1: Ze moet eigenlijk gewoon daar ook een hek omheen zetten.
0: Ja, nou,
1: Duitsland.
0: Ze moet gewoon Duitsland. Moet ze gewoon een paar kilometer, 5 kilometer eerder. hekje erom, klaar. Maar hey, dat kan niet, want dan kan hij dan zo gaan. Moet hij invoerrecht betalen voordat hij weer de.
1: Dat doet hij wel.
0: Dan kan hij wel betalen.
1: Wel hoor.
0: Oké, okay, geen niet in die start, zegt hij. Nou, dat zag ik helemaal zelf weten.

0: Een van de leukste nummers van de formatie Styx en Boat on the River. We hebben nog een verzoekje van meneer Bos uit Zuidbroek.
1: Nou joh.
0: Nou, die had al die hele mooie verzoekjes.
1: Ja.
0: Jerry Lee Lewis.

0: Op verzoek van meneer Bos, Jerry Lee Lewis en Cici Ryder. Weer helemaal bij. Dus, wat doen we dan? Dan gaan we een plaat draaien van Nazareth. 1977 hebben we het over. En het album heet Expect No Mercy. Jij ook niet?
1: Nee.
0: Nee. Ik kijk er wel streng bij.
1: Sorry.
0: Oh, the King's Horses, Nazareth.

0: Nazareth en All the King's Horses. En ja, het is alweer het einde van het eerste uur op verzoek bij Pieter en Karen.
1: Gaat het weer gedeelte. Snel, ja.
0: Je bent alweer naar Roes.
1: Ik ga zo naar Roes.
0: Je gaat naar Roes. En wij gaan naar de afsluiter van het eerste uur. En dat doen we samen met de Mavericks. En Back in Your Arms Again. Oh, ik ga trillen. En wij zijn tot straks.

0: Het is 10:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Juillard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Ja, daar was je weer. Als eerste plaat van het tweede uur. Frankie Miller. En deze keer helemaal live van een concert van de BBC. Uit 1979 met een, ja, noem je dat, een cover van Solomon Burke. Een nummer wat jij absoluut niet kent. Cry to me.
1: Echt wel.
0: Ik moest hem echt opzetten voor Karen. Ik wou hem bewaren voor volgende week. Maar
1: Nu.
0: Ik bepaal je. Dat klopt.
1: Ja.
0: Wat wil ik nog zeggen?

0: Weet ik niet.
1: Ik weet het niet meer.
0: Jij gaat denk ik door van verzoekje voor Simon?
1: Van Simon heb ik nog, ja. Die heeft weer een schemergebied gevonden. De UFO. UFO's. Ja, je hebt mensen die zoeken.
0: UFO.
1: Ja, je hebt mensen die zoeken ernaar en de mensen die vinden ze. En je hebt ook nog muzikanten die heten UFO. UFO.
0: UFO. Voor UFO. Jou, prima.
1: En er zijn van het album Confident uit 2000. Zo. Love is forever. Nou, het zo.
0: En ik zeg tot volgende week. Doei. Doei.

Ja, die Simon die weet ze toch te vinden. Een heerlijk nummer. Love is Forever van de formatie UFO. En een beetje glamrock, dat kan ook. T-Rex en Get It On.

T-Rex en Get It On. En wij gaan naar 1972. Ze hadden het album Mardi Gras. En dan heb ik het over de Creedence Clearwater Revival. Mardi Gras was het zevende en laatste album van datzelfde Creedence. Toen was Tom Fogerty al bij de band weg. Die had de band al verlaten. Er bleven er drie over. Stu Cook, Duck Clifford en John Fogerty. Ja, en die Stu Cook en Duck Clifford die wilden meer zeggenschap hebben in de muziek van Creedence. Nou, daar kwam helemaal niks terecht. Na dit album ontplofte de hele zaak en ging Creedence uit elkaar. Maar van Mardi Gras, ja, dat was echt één nummer. En dat was dan wel weer een nummer van John Fogerty himself dat de boventoon voerde. Someday never comes.

Senior, jawel. En wij komen tot het tweede verzoek vanuit Assen van Oeze Erwin. En het tweede uur moest het een plaats zijn van Deep Purple. Nou had ik al één ingedraaid. En dat is deze, Erwin.

Ja, op verzoek van Erwin, Deep Purple en Black Noid. Erwin, ik heb nog een verzoek van Simon, maar die komt er zo aan, Simon. Eerst nog even deze. We gaan even met de trein. En dat doen we samen met Ozzy Osbourne.

Ja, ik zou niet instappen. De Crazy Train van Ozzy Osbourne. En ik heb nog een verzoek van Simon. Maar ik moet Simon even een klein beetje corrigeren. Ik heb net een nummer gedraaid van Creedence Clearwater Revival van hun laatste album Mardi Gras. Toen zei ik nog van... Daarna plofte de band uit elkaar. En toen ging die meneer John Fogerty, die ging solo verder. En het eerste album wat hij maakte na de tijd van de Creedence Clearwater Revival, dat album dat heette The Blue Ridge Rangers. Dat waren allemaal nummers van John Fogerty. Onder andere deze, 1973. John Fogerty van het album The Blue Ridge Rangers. Somewhere Listening for My Name.

Ja, Steve Miller en zijn grote hit Copperhead Road uit 1988. Even kijken, want ik had er nog een... Even kijken of er nog tijd voor was, zegt Simon. En toevallig, Simon, heb je geluk, want hij staat hier in mijn playlist. George Thorogood en de Destroyers en I Drink Alone. Ja, dat doen we ook altijd.

staat al vanaf 8 januari in deze playlist van Op Verzoek en doorgedraaid. En vanavond Op Verzoek van Simon, hoe kreeg hij het voor elkaar? George Thorogood, I Drink Alone. En op het scheiden van de markt nog een verzoek van Jan Post, Oedem. En Jan die komt met een nummer van Steve Miller Band. En het is van een gelijknamige album, Abracadabra.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Go Again van Whitesnake. En alweer het einde van een avondje op verzoek bij Pieter. Het zit er helaas weer op. Ja, en ik ga natuurlijk iedereen bedanken voor de heerlijke en gezonde verzoekjes. En voor de gezelligheid in de chatbox. En een klein beetje luisteren naar dit programma. En dan kunnen wij met een gerust hart afsluiten. En dat doen we wel vaker met de formatie Rainbow. Zo ook vanavond. En ik zeg gewoon long live rock and roll. Wat wil je nog meer? Ik zeg gewoon doei!

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.